0: heter wordt dan die ooit is geweest. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In een deel van Stadskanaal in Groningen geldt een noodverordening vanwege onrust rond zware kindermishandelingen. Er zijn intussen twee moeders voor opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en het dreigen meer acties. Daarom moet iedereen die er niks te zoeken heeft wegblijven uit die buurt. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Hun kippen moeten een afgesloten hok in. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een dag van rouw ingegaan na de zware Russische aanvallen. De afgelopen dagen is Oekraïne bestookt met honderden drones en tientallen raketten en vooral Kiev was doelwit. Daar zijn meer dan 20 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien. Het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het AB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politicus Gidi Markesower, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markesower iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Op de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij duiken. Ze kwamen niet terug van een duiktocht in een grot op 50 meter diepte. In de grot is 1 lichaam teruggevonden. De 4 andere overleden duikers zijn daar waarschijnlijk nog. Ze gaan om het ergste duikongeluk ooit in de Malediven. In de Amerikaanse staat Florida wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump. En we weten nu wanneer precies. Op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. De Republikeinse gouverneur was eerder dit jaar al akkoord. De Democraten vinden het maar geldverspilling. En op het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk zijn nu alle finalisten van zaterdag bekend. Gisteravond was de 2e halve finale en daarin hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren. Onder hen de favorieten Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een man doodgeschoten. De schietpartij was vlakbij een park. Eerder zei de politie nog dat het om een gewond iemand ging. Hulpdiensten probeerden zijn leven nog te redden, maar dat is niet gelukt. De omgeving van de schietpartij in Vaals is afgezet. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege onrust over zware kindermishandeling door twee bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging er gisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Er geldt een noodverordening in een deel van het Groningse Stadskanaal. Dat komt door onrust die is ontstaan over twee moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Boze mensen hebben gisteren ramen ingegooid en er dreigen meer acties. De twee moeders uit Stadskanaal zijn intussen opgepakt. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het gaat om een man die zwaar gewond werd gevonden aan de rand van een park. Hulpdiensten konden zijn leven niet meer redden. Er is nog niemand opgepakt en de politie is op zoek naar getuigen. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende man die binnen een half uur een avondwinkel en twee tankstations heeft overvallen. Bij de laatste overval vluchtte hij weg met de kassa. De man leek vermomd als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met achterop een bak van thuisbezorgd en ook droeg hij een thuisbezorgd helm. En op het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn nu alle finalisten van morgen bekend. Gisteravond in de halve finale hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren, waaronder topfavoriet Australië. Ook Malta kreeg genoeg stemmen om door te gaan met een liedje dat is geschreven door een Nederlander. En nog het weer van Weer Online. Vandaag op veel plekken is het bewolkt en vanuit het noordwesten buien. Het blijft fris met maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
8: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Twente FM, nieuws.
9: In Finland was er een dreiging met drones. Inwoners van de regio Helsinki moesten daarom binnenblijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet bekend. Het gevaar is nu geweken, zeggen de autoriteiten. Het vliegverkeer lag stil en volgens Finse media hielden gevechtsvliegtuigen de boel in de gaten. In het Groningse Stadskanaal geldt tot zondagavond een noodverordening. Het is daar onrustig bij huizen van twee moeders die verdacht worden van kindermishandeling. Gisteravond werden hun ruiten ingegooid en op sociale media wordt opgeroepen om ter brand te stichten. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, mag er niet zijn. Een schietpartij in het Limburgse Vaals vannacht. Agenten kregen een tip over schoten en vonden in een parkje een zwaargewonde man die even daarna overleed. Omdat het onduidelijk is wat er aan het schieten vooraf ging, wil de politie getuigen spreken. Er is nog niemand opgepakt. En de lijst met deelnemers voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen, die is bekend. Gisteravond was de tweede halve finale. Topfavoriet Australië is door, net als Denemarken. Dinsdag kregen onder meer Griekenland en Finland ook al een ticket voor morgen. Nederland boycott het festival vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer van Weer Online. Regen, regen en nog eens regen. Op steeds meer plekken vanochtend is het nat. Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig en ronduit fris rond de 12 graden. En vanavond blijft het ook, ja inderdaad, regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Zoo.
1: Het is Shakira in Zoo op Twente FM.
2: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
1: Welkom, het is vandaag 15 mei en vandaag op deze dag was Mickey Mouse voor het eerst op de beeldbuis. Dat gebeurde op deze dag in 1928. Was je voor het eerst te zien in een tekenfilm. Mickey Mouse, ja.
2: Vandaag in het nieuws.
1: De politie heeft donderdagmiddag in Albergen een grootschalige zoekactie op touw gezet. Na melding van een beroving. Later bleek dat het om een oplichtingszaak ging met een nepagent. Dat bevestigt de politie. De zoekactie rond de Hendrik de Wetterstraat heeft nog niks opgeleverd. Er was een helikopter ingezet en volgens de politie sprak de man Nederlands zonder Twents accent. En dat gaat om een man van 25 jaar ongeveer. En de Engelse binnenstad ontwikkelt zich steeds meer tot een plek om te verblijven. Kwamen bezoekers jarenlang voornamelijk naar het centrum om boodschappen te doen of te winkelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennispunt Twente. Nu is de horeca ook opgerukt als motief om naar de binnenstad te komen. Aldus Kennispunt Twente. En gisteren ongeval op de Scandinavië-route in Denenkamp. Een automobilist raakte in een flauwe bocht van de weg en botste tegen de boom. De inzitter is overgebracht met onbekend letsel naar het ziekenhuis. Vandaag, ja, bui, het is niet anders, bewolkt. En de temperatuur rond de 12 graden op deze vrijdagochtend.
3: Wordt wakker met Twente FM.
1: Welkom dus. Vrijdag na Hemelvaart, als zo'n bijzondere vrijdag, want zijn mensen nu wel of niet aan het werk? Geen idee, volgens mij wel. Straks diverse zaken die ons raken. En mocht je alvast wat in willen zetten, dan laat het even weten via de 120 of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje.

0: Het is free, het is Ultranate hier op de Twente Radio. Het is vrijdagochtend, nu nog helder weer, maar er komen wolken aan, hè, beste mensen.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 15 mei en vandaag op deze dag in 2016... de Formule 1-coureur Max Verstappen, die wint de Grand Prix van Spanje 2016 op het circuit van Barcelona. En is met 18 jaar en 227 dagen dan de jongste winnaar ooit van de Formule 1. De race was zijn debuut als coureur voor Red Bull Racing. Ja, daarvoor reed hij voor het Toro Rosso-team. 2016, de eerste overwinning dus van Max Verstappen. En 2010 in Antwerpen opent Museum De Stroom. Een nieuw museum voor de stad, haven en scheepvaart. En 2002, na de Tweede Kamerverkiezingen, debuteert de LPF, Lijst Pim Fortuyn, met 26 zetels als één na grootste partij in de Kamer. CDA is net groter met 43 zetels. De Paarse partijen, PvdA, VVD en D66 leiden zwaar verlies. 2002 is dit op deze dag. Dan 1984 in het Duitse ziekenhuis in Rotterdam wordt de eerste Nederlandse reageerbuisbaby geboren. En 1971 bomaanslag op de Meeuwarden 2. Het zendschip van Radio Noordzee Internationaal. De bom die veroorzaakt brand in de machinekamer. Geen gewonden, gelukkig. En de volgende dag is Radio Noordzee weer in de lucht. 1955, ondertekeningen van het staatsverdrag, waardoor Oostenrijk weer onafhankelijk wordt. Een soevereine staat. Na 17 jaar bezetting door eerst de Duitsers en daarna de geallieerden. En 1918, de Winse Burgeroorlog eindigt op deze dag. En 1928 vergeten we nog even. Mickey Mouse, die debuteert in een tekenfilm. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1993. We hebben het over 15 mei en de binnenkomers zoals volgt. Op 36, Give It Up van Cotton Move. Got To Know van Capella komt binnen op 34. Za Plan Pour Moi van Lila Kees, de binnenkomer op 33. Cosi Della Vita, de binnenkomer op 31 van Eros Ramazzotti. De megamix van Luf komt binnen op 27. En Ajax Is Oké van de Ajax-selectie is de binnenkomer op 26. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 37.

Jacot. Uiteindelijk wordt het nummer 16. Staat 7 weken in de top 40. En was het Eurovisie Songfestival liedje 1993 van Nederland. Ik kwam binnen op nummer 37. Dan de top 3. Op 3, Mr. Blue, René Klein. Op 1, Informer van Snow. En van 3 naar nummer 1, What is Love van Hathaway. De nummer 1 van 15 mei 1993.

0: Show met Parson James, die deed ermee zeker noemenswaardig. Straks gaan we het hebben over de boeklancering. Leven in licht, dat heeft te maken met de samenwerking tussen Annemieke Punt en Marinus van den Berg. En dat heeft weer te maken met ook maar zo'n details straks hier in de show. In Twente wordt wakker en het streeknieuws is ook onderweg.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 7:30, eerst de hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De school van het meisje dat in coma ligt na zware mishandeling waarschuwde Veilig Thuis al een half jaar geleden, meldt RTV Noord. Twee moeders uit het Groningse Stadskanaal zijn opgepakt. Ze zouden hun kinderen hebben mishandeld. Er zijn nog veel vragen over de dodelijke schietpartij van vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Een man werd zwaargewond gevonden in een parkje en overleed even later. De politie hoopt op meer info van getuigen. En in de Finse regio Helsinki moest iedereen even binnenblijven. Er hingen meerdere drones in de lucht en niemand weet waar ze vandaan kwamen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is regenachtig en fris. Op veel plekken regen vanochtend en dat blijft vanmiddag ook zo. Vanmiddag is het dan ook bewolkt en het wordt maximaal 12 graden. Vanavond ook regen.
0: Casper, dankjewel. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ondanks de koude en natte weersomstandigheden op Hemelvaartsdag trok de traditionele Doudtrapwandeltocht in Oldenzaal flink wat deelnemers. Vroeg in de ochtend verzamelden wandelaars en muzikanten van Semper Crescendo zich bij het verenigingsgebouw. Onder marsmuziek werd koers gezet richting de Nutten. Het gezelschap keerde rond 22:30 opgewarmd en op de beste stemming weer terug in Oldenzaal. Gestolen of gekochte identiteitsbewijzen worden door criminelen gebruikt voor fraude. Met een kopie openen oplichters bankrekeningen of nemen abonnementen op andermans naam. Wie toch een kopie afgeeft, moet het burgerservice-nummer onleesbaar maken en vermelden voor welke instantie de kopie bestemd is, inclusief datum. De kopie-ID-app helpt bij het maken van een veilige kopie. In de nacht van dinsdag op woensdag is rond 2:30 een auto volledig in brand geraakt aan de Laarwoud de Klenk in Almelo. Buurtbewoners werden opgeschrikt door harde knallen en ontdekten de brandende auto. De hulpdiensten rukten direct uit. Het voertuig raakte volledig verwoest. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden bij de politie. En dan nu het weer. Vandaag begint droog met wat zon. Spoedig wordt de bewolking dikker en vallen vooral in de ochtend geregeld stevige buien. Ook 's middags is het nog regenachtig, al worden de buien vanuit de noordwesten wel wat minder. Het wordt 12 tot 13 graden.
0: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven tussen de uitbaan. Jazeker. Wel een controlepost die wordt gemeld op de Aarzeloze straat in Bornhal. Dus flits maar.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

Aal Smit, My Mess, hier op Twente FM. Vandaag, toch weer wat buien en de temperatuur rond de 12 graden. Zullen we het er gewoon niet over hebben. Dat is het allerbeste. Straks gaan we het ook nog hebben over de elastieke koers 2026 en Stoeterok. Wat is dat allemaal in deze show?

0: Het is zo. Flemming, vanavond is voor jou, zoals gezegd, hier op Twente FM in de ochtendshow. We gaan richting de jarige.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Onder andere Brian Eno, toetsenist, producer uit Engeland. Wereldberoemd is 78. En Mike Oldfield, ook wereldberoemd, jarig vandaag, wordt 73. Nico Dijkshoorn, de columnist, wordt 66. Leko van Zaneloff, stylist, wordt 58. Frank en Ronald de Boer, de voetballers, 56. En Mr. Props is ook jarig vandaag, heet eigenlijk Dennis Princewell Sterrell. Zanger in Nederland, wordt 42. En Birdie, zij wordt 30. Jasmin van de Boogaarden, gefeliciteerd en een mooie dag. En ook onder andere jaren vandaag Herman Schulte van Cadans.

0: vandaag. Iemand van Cadans, jazeker. En die iemand van Cadans is Herman Schulte. En die wordt 75. Ze had het over intimiteit. Hij was percussionist, zeg maar, van de band Cadans. Gefeliciteerd. En een mooie dag. En er is een boeklancering komende zaterdag. Dat is morgen. En dat heet Leven in Licht. Een samenwerking tussen Annemiek Punt en Marinus van den Berg. Heeft alles te maken ook met Oud Marsum. Maartje, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Hoe komen we in één keer tot zo'n boek?
1: Nou, in één keer. Het is het resultaat van bijna 20 jaar samenwerking tussen Marinus en Annemiek. En zij zijn allebei best wel bekende in hun vakgebied. En ze hebben al 7 boeken samengemaakt. Maar we vonden het vanwege die 20 jaar toch wel heel speciaal om een soort verzameld werk te maken. Dus dit zijn eigenlijk de meest aansprekende kunstwerken en gedichten die eerder gepubliceerd zijn. En dan gebundeld in één heel mooi nieuw luxe boek.
0: Oké, okay. Kun je aan de mensen even uitleggen wie zij zijn? Mochten mensen die kennen?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Marinus is, ik denk wel, een van de meest gelezen, meer spirituele schrijvers in Nederland. Hij heeft meer dan 60 boeken gepubliceerd. En hij is altijd werkzaam geweest als pastor en veel in de zorgwereld gewerkt. En hij geeft ook veel lezingen en staat best wel bekend om zijn aansprekende teksten, waar mensen ook veel steun uit halen. Mm-hmm. En Annemiek is al bijna 50 jaar beeldend kunstenaar. En ze heeft op meer dan 120 plekken in Nederland enorm grote monumentale glaskunstwerken gemaakt. En de afbeeldingen die in het boekje staan, dat zijn echt prachtige kunstwerken van haar. En die hebben hem dan weer geïnspireerd tot de teksten die ernaast staan.
0: Oké, wat een goede combinatie.
1: Ja, het werkt echt hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Mensen zijn er ook al goed bekend mee. En we vonden het heel speciaal om toch de allerbeste, allermooiste teksten en afbeeldingen weer samen te bundelen.
0: Ja, en dat lijkt me een heel gezoek. Of valt het mee om dat te bundelen?
1: Ja, dat is natuurlijk best wel een hele klus. Ik ken het werk van Annemiek al mijn hele leven. Annemiek is ook mijn moeder. Dus de lat ligt vrij hoog.
0: Nou, dat wordt wel makkelijker natuurlijk, hè? Dat scheelt alweer.
1: Nou, ja, ik denk wel misschien juist moeilijker.
0: Oh, ja, toch wel?
1: Ja, omdat je alles kent en dat is nogal wat. Ze hebben allebei een behoorlijk oeuvre. Dus om daar de treffende werken uit te zoeken, zodat je ook een mooie variatie krijgt in zowel de kunstwerken als de teksten. Ja, dat was toch wel een klus van een aantal maanden voordat dat helemaal klopte. Maar het is wel echt een positieve bundel geworden waar mensen echt troost en positiviteit uit kunnen halen.
0: Ja. Oké, en morgen wordt die gepresenteerd?
1: Zeker, ja. We hebben morgen de boeklancering in de galerie van Annemiek in Oud Marsum. Daar zit zij ook al bijna 35 jaar, dus het is voor veel mensen wel een bekende plek.
0: Kan niet missen.
1: Ja, dat was eigenlijk de meest logische locatie om dat te organiseren. En wat speciaal is dat zowel Marinus als Annemiek dan morgen allebei zelf aanwezig zijn. Dus tussen 1 en 4 uur zijn mensen welkom om langs te komen. Dan kun je het boek voor het eerst zien en eventueel ook laten signeren door hen.
0: Oké, okay, precies. Een grote stapel staat klaar, begrijp ik, hè?
1: Ja, toch wel. Ja. En als het niet genoeg is, dan komt er een herdrukker.
0: Oké, wat goed zeg. Fantastisch. En stel nou dat je het niet in de galerie gaat halen, is het ook ergens te verkrijgen in boekwinkels?
1: Ja, we hebben er wel voor gekozen om dit boek heel mooi in eigen beheer uit te brengen. Dus het is wel verkrijgbaar ook bij Boekhandel Broekhuis in de verschillende vestigingen. Dus dat is natuurlijk in de regio wel bekend.
0: Wel bekend, ja.
1: En verder hebben we hem dus in de galerie en via onze website. Dus dat is annemiek.nl. En daar staat sowieso meer informatie over morgen. Maar in principe is iedereen gewoon fijn welkom.
0: Annemiek.
1: Het is echt een heel mooi boek geworden. Ja.
0: Annemiek. Geschreven en dan... .nl.
1: Ja, puntje NL. Ja, dat is altijd leuk om uit te leggen.
0: Ja. Neem het wel even duidelijk natuurlijk. Goed zo.
1: Ja.
0: En morgenmiddag dus een soort van feest, boeklancering tussen 1 en 4 uur. Of is er nog een lintje, een bij wijze van spreken lintje doorgeknipt, maatje?
1: Nee, we zijn allemaal niet zo van de heel veel poespas hier.
0: Geen toetsen
1: maar,
0: bellen.
1: Dat het een gezellige dag wordt. En we doen wel even een overhandigingsmomentje. Maar op inloop, dat is gewoon het leukst. Er zijn zoveel mensen die haar werk kennen. En dan laten we het gewoon gebeuren. Dan zien we wie er langskomen.
0: Goed zo.
1: En het belooft heel gezellig te worden.
0: Dat geloof ik graag. Daar is ook maar zo goed in. En galerie.
1: Ja, toch?
0: Ja, Annemieke Punt.
1: Zeker.
0: Dus tussen 1 en 4 morgenmiddag. Ik wens jullie veel succes, Maatje Punt. Ik dank je wel.
1: Heel erg bedankt.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: De school van het zesjarig meisje dat in coma lag na ernstige mishandeling in het Groningse Stadskanaal trok een half jaar geleden al aan de bel bij Veilig Thuis, meldt RTV Noord. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. In hun wijk is het sindsdien onrustig. Steeds meer automobilisten weigeren zich te laten testen op drugs in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel. Die weigeren is niet vrijblijvend, zegt justitie. Je kunt een hoge boete krijgen, een taakstraf of een rijontzegging. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de dodelijke schietpartij vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Agenten die afkwamen op een tip vonden in een parkje een zwaargewonde man die al snel aan zijn verwondingen bezweek. Gehoopt wordt dat er mensen zijn die iets hebben gezien. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En in Finland is de dreiging van drones rond de hoofdstad Helsinki voorbij en het gevaar is geweken. Inwoners kregen vannacht het bevel om binnen te blijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet duidelijk. Finse gevechtsvliegtuigen hielden de boel in de gaten. Vliegverkeer werd stilgelegd, dat komt nu weer op gang. Dan nog het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken regent het vanochtend. Vanmiddag komt er nog eens bewolking bij en het is fris, hooguit 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Bauza, Beseffen en Magnetic hier op Twente FM. Goedemorgen.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze vrijdag, de 15e mei. En vandaag op deze dag debuteerde Mickey Mouse. En dat gebeurde in een tekenfilm, 1928, op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De politie heeft donderdagmiddag in Albergen een grootschalige zoekactie op touw gezet naar melding van een beroving. Later bleek het om een oplichtingszaak te gaan met een nepagent. Het gebeurde aan de Hendrik Wetterstraat. Maar het onderzoek heeft nog niks opgeleverd. De politie die meldt dat de man Nederlands sprak zonder Twents accent. Het gaat om een lange man van ongeveer 25 jaar met een lichte huidskleur. En de Hengeloze binnenstad ontwikkelt zich steeds meer tot een plek om te verblijven. Kwamen bezoekers jarenlang voornamelijk naar het centrum om te gaan winkelen. Dat blijkt uit de jaarlijkse binnenstadpeiling van Kennispunt Twente. Die laat weten namelijk dat er horeca oproept als motief om naar de binnenstad te gaan. En op de Scandinavië-route in Denenkamp heeft gistermiddag ongeval plaatsgevonden. Eenzijdig ongeval, een automobilist raakte in de flauwe bocht van de weg. En botste vervolgens tegen de boom. De inzitter is met een onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Vandaag buien, bewolkt en de temperatuur rond de 12 graden. Straks gaan we het hebben over de elastieke koers, want die gaat bevreden worden volgende maand in Twente.

0: Robert Jones en What is Love hier op Twente FM. Het is vrijdagochtend, een beetje zo'n rare ochtend. Het is hemelvaart en het weekend weer in. En veel mensen natuurlijk vrij. Maar goed, er zijn ook mensen gewoon al ruim op tijd wakker om de zaak weer vlot te trekken op deze vrijdag. En dat doen we ook op 25 juni. Tenminste, er zijn de renners alweer onderweg voor de elastieke koers. Ben Amiraal, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, de volgende editie staat op de rol. Met z'n allen weer vanuit een punt vanuit Nederland richting de Hof van Twente. Hoe staan we ervoor met de voorbereidingen?
1: Goed, ja. We zijn volop bezig. De route is bepaald en de vergunningen zijn aangevraagd. Een aantal zijn al binnen. En het belooft weer echt een hele mooie tour te gaan worden.
0: Ja, we kunnen nog even uitleggen aan de luisteraar ongeveer wat het is en wat het doet. Want het gaat uiteindelijk om zoveel mogelijk geld op te halen, tenminste voor een goed doel.
1: Ja, het is dus de elastieke koers. En we fietsen als een groep van 200 renners van een punt terug naar Goor. En we fietsen voor tastbare wensen in de Hof van Twente. En dan moet je je voorstellen van een loopfiets, een invalide toegang tot het zwembad, een rolstoel, een duofiets, een uitje voor een gezin dat het moeilijk heeft. Dat soort concrete wensen proberen we dan in te vullen. En we maken er ook een hele toffe dag van. Die echt een dag van saamhorigheid, verbinding, uitdaging, fietsen, gezondheid. Dat soort elementen.
0: Ja, en als de aanmelding open gaat, dan stroomt het er lekker binnen, hè?
1: Ja, het is populair, dus je moet er snel bij zijn. Ook nu weer waren we overschreden. Dus meer belangstelling dan dat we plaats hebben. Maar goed, we proberen dat altijd zo goed mogelijk te regelen. Nou, ook dit jaar is dat weer gelukt.
0: Ja, maximaal zeg maar, gemiddeld 25 kilometer per uur. Het is voor iedereen als het ware, als je een beetje fietsen bent, kun je het bijhouden.
1: Zeker, maar je moet het natuurlijk wel de hele dag kunnen volhouden.
0: Ja, nee, bedoel, onderschat het niet. Vooral niet als je achterin zit, want dat is het elastiek dan, hè, in dit geval.
1: Ja, zeker.
0: Dat is knallig geblazen. Zeg, vorig jaar hadden we een doel in Hengelo, de Nije Stichting. Inloophuis voor kankerpatiënten of ex-kankerpatiënten in heel Twente. Hoe is het daarmee? Want er werd behoorlijk wat geld opgehaald vorig jaar.
1: Ja, het loopt zoals eigenlijk alle bouwplannen in Nederland wat langzamer dan mensen vaak willen. En dat heeft vooral te maken met de begin van een bouwproces is lastig met vergunningen, tekeningen en dat duurt lang. Dus ik sta goed in contact met de Nije Stichting en ik kreeg laatst nog weer een appje. Ze zijn allemaal langsgekomen en ze is ook wachtende op de vergunningen en dan kan het pas echt beginnen. Maar ze is er heel druk mee bezig. Ze zijn daar heel druk mee bezig. En helaas heeft dat wat meer tijd nodig dan we allemaal willen.
0: Ja, nou goed, we hadden ook niet verwacht dat er meteen de volgende dag met de schop iedereen klaar stond om te gaan bouwen. Want inderdaad, dat wil niet. Maar ik bedoel ermee te zeggen, dat was vorig jaar wel even een dingetje. Dat bracht heel veel geld op, hè, voor heel Twente.
1: Zeker, het is natuurlijk het onderwerp kanker. Daar is ooit de elastieke koers ook om ontstaan. Mm-hmm. Is iets wat ons allen zo dichtbij raakt. Dat leefde enorm. Het was ook een jubileumeditie. Dus ik denk ook dat een hele mooie piek was. Maar ook dit jaar zijn we gewoon weer heel goed bezig. De sponsors hebben weer allemaal bijgedragen. Een prachtige buffer hebben we daarmee. En nu zijn we met de renners bezig. Met ook donaties en acties. En dat begint ook langzaam te lopen. En we proberen zoveel mogelijk van de wensen die dit jaar weer binnen zijn gekomen te vervullen.
0: Hartstikke goed. 25 juni gaat het plaatsvinden. Rond de 200 renners. Ben Amiraal zit in de ploegleiderswagen, toch?
1: Nou, ik stap dit jaar op de fiets.
0: Oh, ik probeer een beetje die insteek. Ja, toch? Ja, gaat het gebeuren?
1: Ja, het gaat gebeuren. Dus ik ben recentelijk heb ik een bikefitting gedaan. Dus de fiets is afgesteld. En ik probeer even nog wat flink wat kilometers te gaan maken.
0: Goed zo. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Wij gaan het volgen. Ben Admiraal, elastieke koers 2026. Ik wens je een mooie vrijdag toe.

0: en Run hier op de Twente Radio. Straks gaan we naar de Fietsvierdaagse. De regio Fietsvierdaagse, daar gaat iets speciaals gebeuren. We gaan bellen met Roy Vox. En straks ook in aanbieding motocross op de heuveltjes in Marklo. De Heerlijkeberg, daar gaat het weer gebeuren. Herman Blomvoort gaat ons daar alles over vertellen wat er dit weekend gaat gebeuren. En straks het streeknieuws.
1: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Bijna 8:30. Eerst de hoogtepunt uit het nieuws met Casper.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het was al bekend dat het niet goed ging met een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarig meisje dat in coma lag deed een half jaar geleden al een melding, meldt RTV Noord. Twee moeders zijn opgepakt. Steeds meer automobilisten weigeren een bloedtest als ze worden verdacht van rijden met drugs op, meldt RTL. De hoge straffen die daarop staan nemen ze kennelijk voor lief. Minister Van Wil noemt het huftergedrag. En over een paar jaar komt er een berg afgedankte zonnepanelen van de daken af, maar onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden om die te hergebruiken. Met een laser kan 99% van de belangrijkste grondstoffen hergebruikt worden voor nieuwe panelen.
0: Casper, dankjewel. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ondanks de koude en natte weersomstandigheden op Hemelvaartsdag trok de traditionele Douwtrapwandeltocht in Oldenzaal flink wat deelnemers. Vroeg in de ochtend verzamelden wandelaars en muzikanten van Semper Crescendo zich bij het verenigingsgebouw. Onder marsmuziek werd koers gezet richting de Luttem. Het gezelschap keerde rond 10:30 opgewarmd en op een beste stemming weer terug in Oldenzaal. Gestolen of gekochte identiteitsbewijzen worden door criminelen gebruikt voor fraude. Met een kopie openen oplichters bankrekeningen of nemen abonnementen op andermans naam. Wie toch een kopie afgeeft, moet het burgerservice-nummer onleesbaar maken en vermelden voor welke instantie de kopie bestemd is, inclusief datum. De kopie-ID-app helpt bij het maken van een veilige kopie. In de nacht van dinsdag op woensdag is rond 2:30 een auto volledig in brand geraakt aan de Laarwoud de Klenk in Almelo. Buurtbewoners werden opgeschrikt door harde knallen en ontdekten de brandende auto. De hulpdiensten rukten direct uit. Het voertuig raakte volledig verwoest. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden bij de politie. En dan nu het weer. Vandaag begint droog met wat zon. Spoedig wordt de bewolking dikker en vallen vooral in de ochtend geregeld stevige buien. Ook 's middags is het nog regenachtig, al worden de buien vanuit het noordwesten wel wat minder. Het wordt 12 tot 13 graden.
0: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven op dit moment is een ruim baan in Oost-Nederland. En hoe is het dan met de snelheidscontroles? Er wordt 1 gemeld. Dat is op de Azeloze straat in Borne. Aldus Vlitmeister.nl.

0: Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. 8:08. Vraag wat wolken. Daar komt regen uit en er wordt 12 graden. En daar moeten we mee doen. Volgende maand wordt het op 14 juni fantastisch weer. 28 graden en de hele dag zon. Roy Fox, ik zie je staan. Kijk.
1: Ja, lekker Wim. Ja. Ik ben de goede weervoorspeller.
0: Ja, ja, nou, dat kan niemand geloof ik. Want ik heb echt alweer vanochtend over 3 weerberichten gezien. Dus in Nederland gaan we zitten. Ook moeten we het gewoon niet meer over hebben. We gaan fietsen. En dat niet zomaar, want de regio Fietsvierdaagse bestaat 50 jaar. En er komt een extra tocht hier, begrijp ik.
1: Er komt dit jaar een extra tocht, Wim. We bestaan dit jaar, we hebben dit jaar onze 50ste editie. Van 4 tot en met 7 augustus. Maar als we willen het dorp graag trakteren op een extra fietsroute. En dat gaat plaatsvinden op 14 juni, klopt.
0: Oké, is dat er één dan, zeg maar, die je eerder hebt gereden als zijn de, nou ja, Fietsvierdaagse zelf? Of is dat een nieuwe tocht, of hoe moeten we dat zien?
1: Nee, dit is een compleet nieuwe tocht, zoals de mensen van ons gewend zijn natuurlijk. En dit is een tocht van exact 50 kilometer, omdat we de 50ste editie hebben. Een tocht van exact 50 kilometer.
0: Oké, okay, kijk
1: helemaal
0: eens
1: nieuw,
0: aan.
1: Helemaal nieuw.
0: Ja, nee, ja. Dat is hartstikke mooi. Zegt u, regio Fietsvierdaagse, elk jaar weer een dingetje, want erg populair. Ze komen van heen en verder.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ze komen uit het hele land. Ook, we hebben ook mensen uit België, Duitsland die meedoen. Dus we zijn internationaal.
0: Internationaal, ja. Ja. Internationaal, ja. Peloton.
1: Internationaal peloton, ja zeker.
0: Ja, ja. Hey, is dit het enige evenement wat je doet eromheen? Of heb je zo meteen met die Fietsvierdaagse zelf nog wat dingen omtrent 50 jaar bestaan?
1: Nou, we doen voor onze medewerkers hebben nog een leuk extra feestje. En voor de deelnemers hebben we van 4 tot en met 7 augustus een heel vol programma, een extra vol programma met extra activiteiten onderweg. Dus dat wordt gewoon een hele mooie editie, dat is wat we doen.
0: Ja, en dat de regio staat ook voor het feit dat jullie natuurlijk de grens overgaan.
1: Ja, ja, we gaan de grens over en dat gaat 14 juni ook plaatsvinden. We hebben een prachtige route, zeg maar, vanaf Denenkamp. En mensen kunnen zelfs opstappen vanaf Nothorn. Dus daar is ook onze pauzeplek.
0: Oké, okay, maar dan kun je dus ook opstappen halverwege.
1: Ja, ja, ja, want we doen het ook samen met onze Duitse partner van de ADFC. Dat is de Duitse Fietsersbond. En die willen ook graag meedoen. En speciaal ook voor hun hebben we een startlocatie ook in Nothorn gemaakt.
0: Oké, okay, en nou ja, goed. Maar, ja, ja, dus mensen komen daar ook weer terecht. Je komt niet met z'n allen gezamenlijk op één plek terecht na afloop.
1: Ja, vertrek je uit Denenkamp, dan eindig je in Denenkamp.
0: Ja, uiteraard.
1: En vertrek je in Nothorn, dan eindig je in Nothorn.
0: Ja, ja, makkelijk. Het is een regio, hè, dus het kan allebei ja, de kant op. Ja. Het is allemaal niet zo heel moeilijk wat dat betreft.
1: Ja.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Even vooruit kijken dan, zeg maar, op de Fietsvierdaagse zelf. Moeten mensen zich inschrijven of kan dat ter plekke? Want volgens mij kon je ook altijd één route rijden, hè, tenminste één dag meedoen.
1: Ja, je kunt ook gewoon een dag meedoen, maar als je wilt aanmelden voor de Fietsvierdaagse, kan dat nu al via onze website. Dan ben je iets goedkoper uit, dan krijg je iets korting. Maar je kunt ook gewoon ter plekke inschrijven. Je kunt een dag meedoen, de hele week. Bij ons is alles mogelijk.
0: Nou, dat is heel makkelijk. Goed zo. Maar eerst dan 14 juni. Het lijkt ver weg, maar dat is over een maand al. Moeten mensen zich daarvoor opgeven of hoe gaat dat precies?
1: Nee, nee, nee. Opgeven hoeft niet 14 juni.

0: juni, zondagochtend, start in Denenkamp bij Brummelois voor de deur. Gratis deelname voor iedereen. En een fantastisch mooie tocht.
1: Goed zo.
0: Gewoon lekker komen.
1: Dat lijkt mij een goed plan. Dankjewel, Roy Fox. Mooie vrijdag nog.
0: Dankjewel.

0: Destiny hier op Twente FM. En dan heb je in Marklo een hele mooie berg, de Heerlijkeberg. Prachtige natuur, alles erop en eraan. En zo heel af en toe dan horen wij motoren. En niet zomaar wat knetterende motoren. Want dan is er weer het een en ander te beleven. Onder andere dit weekend de Dutch Masters of Motocross. Herman Bronsvoort, goedemorgen.
1: Goedemorgen hier, Leid van de Heerlijkeberg. En inderdaad, van het weekend is er weer een motorspectakel hier op de Heerlijkeberg. Het roemruchte circuit in Marklo. Dit jaar wederom voor de Dutch Masters of Motocross. En ja, we zijn daar al bijna helemaal klaar voor.
0: Bijna helemaal klaar voor. Dat betekent altijd op vrijdag, geloof ik meestal, dat je de doeken ophangt, de reclamedoeken en dat soort dingen. Wat gaat er precies gebeuren? Want het is niet elk jaar, geloof ik, in Marklo in dit geval.
1: Nou ja, we zijn nu, voor het vierde jaar een cyclus met vier organisatoren. Met Oldenbroek, Harfsen en nu is Halle erbij. Een cyclus van vier wedstrijden, dus om de Dutch Masters of Motocross titel. En dat is een wedstrijd met vele internationale toppers. Dus eigenlijk de top van Nederland, maar ook de internationale toppers aanwezig. En dit keer maar liefst vier wereldkampioenen aan de start.
0: Trek.
1: André Adamo, Jeffrey Herlings, Kai de Wolf en Romain Verbre. En iets van 20 nationaliteiten. En 6 fabrieksteams. Ja, er loopt gewoon een gigaspectakel hier te worden op de Heerlijkeberg.
0: Ja, die mensen moet je ook allemaal huizen? Of zijn die, komen die één dag op en neer? Of hoe gaat zoiets? Komen ze met de grote camper?
1: Ja, nou, zoals die toppers, die zijn meestal woonachtig in Lommel in België. En die komen allemaal voor één dag over. En die komen gewoon met iets kleinere busje. En dan komt er nog een busje bij voor vering enzovoort. Dus niet die grote campers. Maar dat maakt het juist extra mooi. Want je bent eigenlijk juist heel dicht bij de rijder en de monteur. Je kunt alles zien. We zetten alles wel af met hekken. Maar die komen echt allemaal zondagmorgen. Dat is voor hun de ideale voorbereiding ook voor het WK. Niet te veel dagen. Gewoon op die dag testen, rijden, ritme krijgen. En spektakel voor het publiek.
0: Ja, hoe is het met het circuit? Want de ene keer is het te droog, dan is het te nat. Valt het allemaal mee?
1: Ja, het circuit ligt er eigenlijk perfect bij. We hoeven niet te sproeien. De baan is iets minder hard door dat je een beetje nattigheid hebt gehad nu. En dat maakt het voor de Nederlandse toppers nog weer iets aantrekkelijker. Want als je een droge periode hebt, dan is de baan altijd knetterhard. En dan heb je eigenlijk iets voordeel voor de buitenlandse rijder. Maar nu zullen Kai de Wolf en Herlings echt een titanengevecht die houden op de Heerlijkeberg.
0: Ja, hoe lang is het parcours eigenlijk, het circuit?
1: Het parcours is 1800 meter, dus een vrij lang circuit, eigenlijk echt een Grand Prix baan, zeg maar. Dus hij heeft heel veel lengte en dat komt eigenlijk door ons natuurlijke circuit. Die gaat helemaal tot achter in het bos. En er zijn natuurlijk wel hindernissen toegevoegd, ook met een circuitbouwer uit België, maar je hebt ook echt de natuurlijke diepe kuilen, waar vroeger leem en is gewonnen voor de steenindustrie. En dat maakt ons heel erg uniek.
0: Ja, prachtig circuit, prachtige plek in de Heerlijkeberg, waar het allemaal plaatsvindt. Zondag is er dus. Kunnen mensen komen kijken? Hoe gaat zoiets in het werk? Wat kost een kaartje en dat soort dingen?
1: Een kaartje kost €30. Parkeer is gratis. Je kunt gratis naar de wc. En je hebt heel veel. Nee, maar er is ook heel veel vertier. Er is een springkussen voor de kids, zandbak voor de kids, maar ook een mini KTM-circuit. Dus als je een kleine jochie bent, dan kun je hier al op een crossmotor stappen. Een minibaantje. Voor de oudere garde is er een historieplein met allemaal banners van vroeger van de grote wedstrijden. Je komt hier heel veel bekende Nederlanders tegen, zoals Benny Jolink, Dave Strijbos, Jeffrey Hoogland, die de prijzen uit gaat rekenen, Niels Lennemars.
0: Herman Bronsvoort.
1: Ja, echt een spektakel. Ja, ook. Maar ja, mij kennen ze niet. Maar dat maakt niet uit. Helemaal goed.
0: Fantastisch spektakel. Aanrijroute is het makkelijkste vanaf de weg tussen Rijzen en Goorin. Hè? Tenminste, dat lijkt mij tenminste om te parkeren.
1: Maar alles staat dan aangegeven. Okay. Je kunt borden publiek volgen en je scant een kaartje. We zijn helemaal net zoals de grote evenementen helemaal ingericht.
0: Goed zo, we gaan ervan genieten komende zondag de Dutch Masters of Motocross. Herman Bronsvoort, succes met de voorbereiding al daar op de Heerlijkeberg.
1: En dank voor jullie aandacht en tot zondag. Tot ziens.
0: Hoi.

Gisteren nog in Lochem, hè? Deze normaal in een volgepakt openluchttheater daar. 2000 man was daarbij aanwezig. Wel een beetje regen. En ze zongen nu over de motocross. En dat was weer het linkje met de motocross op de Heerlijkenberg. De Dutch Masters of Motocross komend weekend zondag dus in Markelo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet die ook trappen.
2: Nee, die vet kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Er was al eerder aan de bel getrokken over een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarige meisje dat in coma lag had die melding gedaan, meldt RTV Noord. Dat gebeurde een half jaar geleden al. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. Steeds meer automobilisten weigeren een bloedtest als ze worden betrapt op drugs achter het stuur, meldt RTL. Ze denken zo hun straf te kunnen ontlopen, maar zo zit het niet, zegt minister Van Wil. Wie weigert krijgt een boete, een taakstraf of een rijontzegging. Hij heeft het over heftig gedrag waar hij zich zorgen over maakt. Onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden om zonnepanelen volledig te kunnen recyclen. Met een laser kan meer dan 99% van de belangrijkste grondstoffen behouden blijven. Dat is nodig, want over een paar jaar kunnen we een enorm berg afgedankte panelen verwachten. En de zoektocht naar de nieuwe acteur die James Bond moet gaan spelen is officieel begonnen. De filmstudio heeft een bekende casting director ingehuurd om de opvolger van Daniel Craig te vinden. De nieuwe Bondfilm wordt de 26e en moet over 2 jaar te zien zijn in de bioscoop. Dan nog het weer van Weer Online. We trekken vandaag buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon. Het wordt niet warmer dan 12 graden. En dit was het nieuws van het ANP.
1: Het is lente in Twente. Twente FM. In samen.

Twente FM. En we doen ook nog een update, Ben Keizers update. Waar loopt hij? Van de week was hij in de Puy de Dôme. En ja, ben benieuwd waar hij nou is. Centraal Massief, Frankrijk. Straks gaan wij bellen. Eerst 6 op rij, 6 platen zonder praten, beste mensen. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van de appje via de 120 app. Of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje.

0: En ook even kijken, verzoeken van Peter, Rodinho, Fabienne. Wat hebben we nog meer in de aanbieding? Raymond en Ton. Ze komen vanavond voorbij in de Guilty Pleasure Friday XXL. Zitten een aantal hele leuke platen bij namelijk. Fijn dat er zo gereageerd wordt. En dan schuiven ze door naar maandag de volgende ronde van 6 op rij, 6 platen zonder praten. Gebruik daarvoor de 1 Twente app of twentefm.nl. Rechterbovenzijde link icoontje. We gaan naar Stoeterok. We gaan dat morgen doen. En dat is in Bergentheim. En daar weet Jeanette Veltink alles van. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, is alles klaar? Veld droog, alles overdekt? Hoe moeten we het zien?
1: Het festival wordt gehouden op een terrein waar vandaag allemaal nog vrachtwagens worden gelost.
0: Oh jee.
1: Dus we hebben vanavond heel veel werk aan de winkel en morgen. Maar okay. Dat is elk jaar hetzelfde. En het lukt elk jaar weer om het terrein precies op tijd klaar te krijgen.
0: Ja, wat is Stoeterok? Kun je het uitleggen? Het is in Bergentheim, hè?
1: Ja, dat klopt. Stoeterok, dat is een organisatie van zo'n 15 oudere jongeren, zeg maar.
0: Ja, je begint te lachen.
1: Met oude jongens krentenbrood, een vriendengroep die elke zaterdag samen een pulsje drinken en gezellig muziek luisteren. En die zeiden van, nou, er zijn overal festivals wat een ander kan, dat moeten wij toch ook kunnen, maar dan willen we muziek wat we zelf leuk vinden. Dus geen hela hola, gedoe. Wij willen gewoon echte goede muziek.
0: Gitaren.
1: En vooral rockmuziek van vroeger. En wat nieuw ertussen. En herkenbaar. En nou, dat is ons al 3 keer gelukt. En dit wordt nu het 4e jaar dat we 3 gigantische leuke bands hebben geboekt. Waaronder, we beginnen morgenavond om 8 uur met 5 Below Zero. Dat is een leuke pop-rock coverband. Uit Winterswijk en die doen van jaren 60 tot nu zo'n beetje allerlei leuke coverhits, maar ook echt op een hele leuke, goede manier. En dan dus dat, daar beginnen we mee. En daarna, oh, dat vind ik ook zo speciaal, komt de band Red.
0: Okay.
1: Enter.
0: Ja.
1: En Red, dat is een super power trio met het draait eigenlijk hoofdzakelijk om de drummer. Die staat op een heel groot drumtoestel voor op het podium.
0: Okay.
1: Die man die heeft een hele hoge falsetstem. Die springt gewoon op het drumstel en die kan het publiek helemaal meenemen in zijn songs. En het is meer je moet het zien als een kruising tussen Led Zeppelin en tussen Greta Van Fleet.
0: Oké. Okay.
1: En daaromheen moet je de band zo'n beetje zoeken in dat genre.
0: Oké, het is allemaal lekker hard werk. Hij zingt zelf ook die drummen.
1: Ja, die zingt juist.
0: Beetje Herman van Boeien. Ja, leuk.
1: Ja, dat is wel speciaal, want dat zie je niet zo vaak
0: bij
1: bands. Nee,
0: dat klopt. Lijkt me ook heel lastig.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Dan moet je heel wat weten. Dan moet je van goede huizen komen. Nou, maar dat is deze band wel, hoor. Want we hebben ze gezien op een ander festival. En we waren gewoon met de hele organisatie waren we allemaal zo onder de indruk van, oh, die moeten we
0: naar Bergentheim
1: halen. Ja, en dan daarna sluiten we af met een band die speciaal overkomt uit Ierland.
0: Oké. Okay.
1: En dat is Davy K Project. Die kennen we van het Rory Gallagher Festival. Daar gaan we elk jaar naartoe in Ballyshannon, het geboortedorpje van Rory Gallagher. En daar, Rory Gallagher, de bekende gitaarheld van Ierland, die is natuurlijk al een aantal jaren geleden overleden. Maar in zijn navolging, ter ere van hem, is er in dat dorpje is er elk jaar een ontzettend leuk festival waar mensen eigenlijk vanuit de hele wereld, de Rory Gallagher fans, die komen daar naartoe. En dan treden er allemaal ontzettende goede bands op, tribute bands van Rory Gallagher. Maar ook bands die eenzelfde soort muziek hebben. Dus power, blues, rock, muziek. En daar hebben we Davy K een aantal jaren gezien. En we hebben gezegd van, oh, dat zou toch een droom zijn dat we die eens naar Nederland kunnen halen. En op ons eigen stoeterrak neer kunnen
0: zetten.
1: Ja, en
0: dat is gelukt.
1: Dus,
0: leuk.
1: En dat lukt. Dus geweldig.
0: Te gek. Zeg, hoe kunnen we aan kaarten komen? Bertijn, we kunnen bijna met de fiets, bij wijze van spreken. Hoe gaat het?
1: Ja. Nou, de kaarten die zijn te koop via tentfeesten.nl.
0: Tentfeesten.nl, ja.
1: Tentfeesten.nl en dan kom je op onze site. Ja.
0: Goed zo. Nou, ik wens jullie veel succes. 8:00 begint het morgenavond.
1: 8:00. Strak 8:00 begint de eerste band, 5 Below Zero, die trapt af. En dan gaan we door tot, nou, 1:00 en dan is het ook...
0: dat is mooi, Wes.
1: Ja, precies. En de weersvoorspellingen zijn
0: hartstikke
1: goed. Gelukkig inmiddels. Want dat was wel een beetje anders.
0: Laarzen mee. Ja, nee, maakt het allemaal uit. Komt goed.
1: Tot nu toe is ons alles goed gezind.
0: Goed zo. Nou, we gaan het meemaken. Morgenavond, Stoeterok, Janette Veltink. Ja. Ik dank je wel.
2: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Wil jij €500 netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
5: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 2:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Casper Kooij.
0: Dag Casper.
7: Justitieminister Van Wil noemt het zorgelijk dat mensen die op drugs in het verkeer worden betrapt massaal een bloedtest weigeren. Dat is heftig gedrag, zegt hij tegen RTL. En weigeren is bovendien strafbaar. Schiphol heeft in een eigen onderzoek te rooskleurige cijfers gebruikt. Dat zegt een onafhankelijke commissie die stelt dat daardoor de gezondheid van omwonenden mogelijk niet goed wordt beschermd. En Denemarken treedt morgen als eerste op tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Dat blijkt uit loting. Voor Duitsland en Oostenrijk ziet het er minder goed uit. Vanaf hun positie heeft nog nooit een land gewonnen.
0: Casper, dankjewel. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ondanks de koude en natte weersomstandigheden op Hemelvaartsdag trok de traditionele Douwtrapwandeltocht in Oldenzaal flink wat deelnemers. Vroeg in de ochtend verzamelden wandelaars en muzikanten van Semper Crescendo zich bij het verenigingsgebouw. Onder marsmuziek werd koers gezet richting de Lutten. Het gezelschap keerde rond 22:30 opgewarmd en op de beste stemming weer terug in Oldenzaal. Gestolen of gekochte identiteitsbewijzen worden door criminelen gebruikt voor fraude. Met een kopie openen oplichters bankrekeningen of nemen abonnementen op andermans naam. Wie toch een kopie afgeeft, moet het burgerservice-nummer onleesbaar maken en vermelden voor welke instantie de kopie bestemd is, inclusief datum. De kopie-ID-app helpt bij het maken van een veilige kopie. In de nacht van dinsdag op woensdag is rond 2:30 een auto volledig in brand geraakt aan de Laarwoud de Klenk in Almelo. Buurtbewoners werden opgeschrikt door harde knallen en ontdekten de brandende auto. De hulpdiensten rukten direct uit. Het voertuig raakte volledig verwoest. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden bij de politie. En dan nu het weer. Vandaag begint droog met wat zon. Spoedig wordt de bewolking dikker en vallen vooral in de ochtend geregeld stevige buien. Ook 's middags is het nog regenachtig, al worden de buien vanuit het noordwesten wel wat minder. Het wordt 12 tot 13 graden.
0: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven natuurlijk. Ruim baan vanwege, nou ja, een beetje vakantietijd zeg maar. Hè. We hebben alleen maar vakantie. We zijn aan het werk en we hebben vakantie. Dus dat is goed geregeld allemaal in dit land. Hoe dan ook, een aantal controles staan er zeker. Die mensen hebben geen vakantie. De N343 in Weerselo. Op de Aanseloze straat in Borne. En op het oosteinde in Vriesveen. Daar wordt gecontroleerd al dus flitsmeister.nl.

Het is een plaat om warm te worden, hè? Om warm te maken. Zeg maar. Je ziet een strand voor je met allerlei mensen met trommels en nou ja, een beetje weinig kleren aan en dat soort toestanden. En dan Jamaican Bam Bam zingen. Nou, goed. Heerlijk. Jugal en Salto hier op Twente FM. Het is bijna 9:15. Vandaag wat buien. En 12 graden gaat het worden. Volgende week wordt het beter, dus dat ziet er goed uit. We gaan naar 15 mei 1970, dankzij Ton van Dranen. Want op deze dag wordt They Long To Be Close To You van de Carpenters uitgebracht op het label A&M 1183. De song is geschreven door Hal David en Burt Bacharach. Richard Chamberlain die heeft Close To You in 1963 als eerste opgenomen voor een B-kant van zijn single Blue Guitar. De single van de Carpenters die komt op 20 juni 1970 binnen in de Billboard Hot 100. Close To You van de Carpenters staat vanaf 25 juli 1970 4 weken.

0: Ja, iedereen slaapt nog.
1: Ja, dat doet die Fransen dan wel weer goed.
0: Ja, ja precies, inderdaad. Ja, ja. Zeg, een hele mooie tocht. Dwarsdooronsleven.nl.
1: Dwarsdooronsleven.nl.
0: Daar doe je het voor?
1: Ja, dat, is, dat doe ik voor. We hebben de... dat is wel weer een mijlpaaltje. Ik heb de 5000 euro donatiegrens gepasseerd. Ja, dat vind ik dan toch wel weer leuk om te vermelden. Dat heeft toch wel een impact op mensen als ik... Als ik ook vertel, want ik krijg ook wel persoonlijke appjes en dingen over dwarsdoorns. Het is wel, het is echt, echt nodig. Als ik zie, tenminste van de vrienden of de medeorganisatie die met mij dit doen. Als ik dan kijk wat zij ervoor over hebben om, ja, om toch nog proberen normaal te leven. Dat is toch wel bewonderenswaardig. Steeds ja. Met pijn. Ja, dus ik,
0: we gaan daar volgende week even aandacht aan schenken, Ben. Want ja, je hebt gezegd, misschien is het iemand ook wel eens leuk om iemand anders even daarover te laten vertellen. Want het is toch wel even een dingetje.
1: Het is al een dingetje, ja.
0: Dwarsdooronsleven.nl. Je hebt dus geen weekend. Ja. Gewoon lopen. Je doet een wandelingetje van het weekend.
1: Ik ga gewoon even lekker wandelen.
0: Goed zo. Even kijken. Misschien dat we dinsdag wel even bellen. Maandag of dinsdag. Lijkt me leuk.
1: Heel goed. Ik zie het wel.
0: Okay. Succes. Hoi. Hoi.

0: Ben Keizers vanuit Krappen, Frankrijk. En hij loopt voor dwarsdooronsleven.nl. Volgende week weer een update. Straks Mark, Jordi. En we beginnen om 7 uur met de Guilty Pleasure Friday XXL.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Kapitie.

0: betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
2: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
3: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
2: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Justitieminister Van Wil noemt het zorgelijk dat mensen die op drugs in het verkeer worden betrapt steeds vaker een bloedtest weigeren. We moeten uitzoeken waar dat huftige gedrag vandaan komt, zegt hij tegen RTL. Het weigeren van de test is bovendien strafbaar. Er staat een forse boete, taakstraf of rijontzegging op. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt mogelijk niet goed beschermd. Een onafhankelijke commissie maakt gehakt van een onderzoek van de luchthaven zelf. Dat is te rooskleurig. Er wordt gerekend met 500.000 vluchten, terwijl dat aantal volgens de commissie geen juridische basis heeft. President Trump is na zijn bezoek van 2 dagen aan China weer onderweg naar huis. Hij sprak met president Xi onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en over de handelsbetrekkingen tussen beide landen. Daar zijn volgens Trump fantastische akkoorden uitgekomen, maar over de inhoud wilde hij nog niks zeggen. En Denemarken mag morgen als eerste optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Daar is om geloot. Andere favorieten als Israël en Griekenland zijn ook vroeg aan de buurt. Maar voor Duitsland en Oostenrijk ziet het er volgens de statistieken slecht uit. Vanaf hun positie heeft nog nooit een land gewonnen. Dan nu het weer van Weer Online. We trekken buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon. En het wordt niet warmer dan 12 graden. En dat was het ANP Nieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is lente in Twente.

plaats hemelzwart. Maar wat een weer was het, zeg. Ongelooflijk. Heel langzaamaan gaan we naar de betere kant toe. Volgende week dan schijnt de temperatuur weer richting de 20 graden te zijn. Meer details straks erover. Allereerst goedemorgen, de uitzendkracht. Tot 1 uur, met nu Olivia Dien.

Eyes closed. Kijk even naar het weer. Ja, vandaag is het nog geen vetpot. 12 graden wordt het. Er zou nog wat neerslag kunnen vallen. Veel stelt er niet voor. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de wind komt voluit vanuit het westen met kracht 3. Vanaf morgen wordt het steeds wat warmer. Het doet een beetje pijn, want straks na de uitzending gaat gelijk de auto in richting de Nürburgring. Voor de 24 uur van de Nürburgring. En ja, daar is het toch wel een beetje fris, zeg maar. En als je dan de weersvoorspellingen ziet voor volgend weekend, dan gaat het weer richting de 20 graden. Ja, het is niet anders.

0: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Natuurhuisje.nl, de natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Bij een brand in Vroomshoop zijn afgelopen nacht woningen ontruimd. Rond middernacht brak brand uit op de veranda in een schuur achter een woning aan de Lingervlier. Door dichte bebouwing en slechte bereikbaarheid schaalde de brandweer op naar middelbrand. Bewoners en dieren konden op tijd in veiligheid worden gebracht. Door de flinke rookontwikkeling was de overlast in de buurt aanwezig. De brandweer moest delen van de veranda en schuur slopen om het vuur goed te kunnen bestrijden. De oorzaak wordt nog onderzocht. De gemeente Oldenzaal sluit 2025 af met een financieel overschot van ruim 3,1 miljoen euro. Toch waarschuwt het college alvast het nieuwe gemeentebestuur. Het gaat vooral om eenmalige meevallers. Volgens het college is het geld daarom hard nodig om de financiële buffer van de gemeente op peil te houden. Tegelijkertijd wijst het bestuur op de behaalde resultaten. Zo kwamen er vorig jaar 35 nieuwbouwwoningen bij en werden vergunningen verleend voor nog eens 115 woningen. Ook is geïnvesteerd in vergroening en klimaatmaatregelen. Onder meer aan de Deurningerstraat en in de wijk Glindehooiland. In het sociaal domein werkt Oldenzaal verder aan een nieuw sociaal plein in de voormalige bibliotheek aan de Ganzenmarkt. Daarnaast kreeg de gemeente 1,4 miljoen euro extra van het Rijk voor jeugdzorg en preventie. En de 14 Twentse gemeenten willen meer investeren in het thema cultuur. Dat kan nog een grotere rol spelen in de aantrekkingskracht en de toekomst van de regio, zo denken de gemeenten. Ze hebben een ontwikkelingsstrategie gepresenteerd die later dit jaar waarschijnlijk vastgesteld zal worden. Met het programma Trek in Twente wil men met name de culturele samenwerking in de regio versterken. Dat zal niet het lokale beleid vervangen, maar wel willen ze focussen op gezamenlijke thema's waarin Twente het verschil kan maken. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? In de ochtend is er nog wat ruimte voor de zon, maar vanmiddag meer bewolking en dan volgen er ook buien. Het wordt maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht overheerst de bewolking. Verspreid kan er een bui vallen en de minima liggen rond de 4 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

te veel maals dan Powers. The Spy Who Shaped Me was het. Hè? Madonna en Beautiful Stranger. Komend weekend de laatste wedstrijden voor de Eredivisie van dit seizoen. FC Twente speelt de uitwedstrijd tegen kampioen PSV. Heracles Almelo speelt de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Alle wedstrijden beginnen aanstaande zondag tegelijkertijd. En dat is om 2:30.

Amerikanen kennen en zijn ze trots dat ze in Amerika geboren zijn. Maar dat staat nu toch wel een beetje onder druk met die clown aan het roeren. Goed, heel wat anders. De driewielfiets die maakt fietsen voor mensen met balansproblemen een stuk makkelijker. En om zelf te laten ervaren wat het jou zou kunnen bieden, is er vrijdag de 29e, over twee weken dus, in Lossig een kennismakingsmiddag. Die gaat plaatsvinden tussen 1 en 4 uur op de wielenbaan bij Stichting Man.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Legkippen zouden verplicht moeten worden gevaccineerd tegen vogelgriep. Dat zegt de landbouwstaatssecretaris. Die heeft er een plan voor in de maak. Daar was altijd veel weerstand tegen, omdat het buitenland eieren van gevaccineerde kippen misschien niet wil hebben. Maar de vaccinatie werkt, zegt de staatssecretaris, en dus wil die ermee door. Minister Karremans gaat het vernietigende advies over de milieueffecten van Schiphol goed bestuderen. Een onafhankelijke commissie zegt dat de huidige plannen de gezondheid van omwonenden niet goed beschermen. De minister blijft ervan overtuigd dat de nieuwe geluidsnormen gehaald worden. Nu president Trump net is weggevlogen uit China, maakt het land zich op voor de volgende wereldleider die op bezoek komt. De Russische president Poetin. Die is er over 5 dagen op visite. Het is voor het eerst dat de leiders van Amerika en Rusland in dezelfde maand op bezoek komen bij president Xi. En de 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd tussen Harlingen en Terschelling gaat niet door. Op het laatste moment is de boel afgeblazen. Komt door het slechte weer. Het is te koud om op het water te gaan en dan is er kans op onderkoeling. Minstens zo belangrijk, het roeiersfeest van vanavond gaat wel door. En nu het weer van Weer Online. Het is inderdaad aan de koude kant. Het wordt niet warmer dan 12 graden en er trekken talrijke buien over het land. Wil je het een beetje droog hebben, dan moet je vanavond in het zuiden zijn. Vannacht is het overal droog en dan koelt het af naar 4 graden. En dat was het ANP Nieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Je kunt het niet meer voorstellen, maar er werd toch wel een beetje controversieel over gedacht. Over deze plaat. Hè? In de zin van, mogen we hem wel draaien op de radio? Want het gaat over seks. George Michael, hij deed het gewoon en scoorde er een hit mee. En opende vandaag ook nog eens het tweede gedeelte ermee als het gaat om...

De auto hebt langzaam weg in de savannen van Afrika. Kijk even naar het weer. Vandaag wordt het een graad of 12 maximaal. Kan nog wat neerslag vallen. Wind komt voluit vanuit het westen met kracht 3. Morgen verandert er eigenlijk weinig in het weerbeeld. Wel is het met 13 graden 1 graad warmer. Of je dat verschil merkt, geen idee. Vanaf zondag wordt het in ieder geval weer een stukje warmer. 16 graden. En dat zegt zich door tot een graad of 23 aan het einde van volgende week.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Bij een brand in Vroomshoop zijn afgelopen nacht woningen ontruimd. Rond middernacht brak brand uit op de veranda in een schuur achter een woning aan de Lingervlier. Door dichte bebouwing en slechte bereikbaarheid schaalde de brand weer op naar middelbrand. Bewoners en dieren konden op tijd in veiligheid worden gebracht. Door de flinke rookontwikkeling was de overlast in de buurt aanwezig. De brandweer moest delen van de veranda en schuur slopen om het vuur goed te kunnen bestrijden. De oorzaak wordt nog onderzocht. De gemeente Oldenzaal sluit 2025 af met een financieel overschot van ruim 3,1 miljoen euro. Toch waarschuwt het college alvast het nieuwe gemeentebestuur. Het gaat vooral om eenmalige meevallers. Volgens het college is het geld daarom hard nodig om de financiële buffer van de gemeente op peil te houden. Tegelijkertijd wijst het bestuur op de behaalde resultaten. Zo kwamen er vorig jaar 35 nieuwbouwwoningen bij en werden vergunningen verleend voor nog eens 115 woningen. Ook is geïnvesteerd in vergroening en klimaatmaatregelen. Onder meer aan de Deurningerstraat en in de wijk Glindehooiland. In het sociaal domein werkt Oldenzaal verder aan een nieuw sociaal plein in de voormalige bibliotheek aan de Ganzenmarkt. Daarnaast kreeg de gemeente 1,4 miljoen euro extra van het Rijk voor jeugdzorg en preventie. En de 14 Twentse gemeenten willen meer investeren in het thema cultuur. Dat kan nog een grotere rol spelen in de aantrekkingskracht en de toekomst van de regio, zo denken de gemeenten. Ze hebben een ontwikkelingsstrategie gepresenteerd die later dit jaar waarschijnlijk vastgesteld zal worden. Met het programma Trek in Twente wil men met name de culturele samenwerking in de regio versterken. Dat zal niet het lokale beleid vervangen, maar wel willen ze focussen op gezamenlijke thema's waarin Twente het verschil kan maken. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? In de ochtend is er nog wat ruimte voor de zon, maar vanmiddag meer bewolking en dan volgen er ook buien. Het wordt maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht overheerst de bewolking. Verspreid kan er een bui vallen en de minima liggen rond de 4 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. En 35 Duitse grens richting Enschede tussen de grens en Enschede-Oost 2 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Tel Aviv van Chef Special zijn druk aan het toeren op dit moment. Geven veel optredens de komende tijd. Het is natuurlijk ook het festivalseizoen. Maar ze kijken reikhalzend uit natuurlijk naar volgend jaar april. Dan geven ze namelijk twee grootste concerten in AFAS Live in Amsterdam. En dat zal gaan plaatsvinden op 16 en 17 april.

Bruno Mars met Risk It All en Offenbach de Voordig met Wasted Love. De gemeente Almelo die doet een beroep op jou als je regelmatig gebruik maakt van de website van de gemeente. Ze willen namelijk weten hoe het, ja, jij erover denkt, hoe die site in elkaar steekt. Kun je alles makkelijk vinden en dat soort zaken. En daarnaast kun je natuurlijk ook zelf steeds meer dingen regelen via diezelfde website als je er nog geen gebruik van maakt. Goede toegankelijkheid en makkelijke vindbaarheid is daarom voor iedereen hartstikke belangrijk. Of je nu veel of weinig gebruik van maakt. En de gemeente wil daarom dus weten of het er goed voor staat. Als je mee wilt helpen, meld jouw mening via almelo.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De inspectie Gezondheidszorg gaat de instanties contacten die betrokken waren bij de kinderen uit Stadskanaal, die door hun moeder zouden zijn mishandeld. De vraag is hoe het kan dat over die kinderen bij de inspectie geen meldingen zijn binnengekomen, terwijl dat wel had gemoeten. Het kan zijn dat de inspectie nu zelf in de zaak duikt. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar celstraf voor een dodelijke brandstichting in Milaan, dat meldt Omroep Zeeland. Hij stak een meubelmagazijn in brand waarbij drie jonge Chinezen om het leven kwamen. De man gaat in beroep en ontkent alles, maar camerabeelden zeggen volgens de rechter genoeg. Als het aan staatssecretaris Erkens van Landbouw ligt, komt er een verplichte vaccinatie van legkippen tegen vogelgriep. Een eerdere proef heeft laten zien dat het werkt, zegt hij. Er brak minder snel vogelgriep uit op bedrijven en als het wel gebeurde, werden er minder kippen ziek. Maar het buitenland wil liever geen eieren van gevaccineerde kippen. En in het Limburgse Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen na een val. Het ongeluk gebeurde op een boerderij, woensdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. Gisteren overleed de jongen. Hij was bezig met het dak van stallen toen hij viel en op een betonnen vloer terechtkwam. Dan nog het weer van Weer Online. Het is ronduit fris, hooguit 12 graden. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden wordt het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de N35 Duitse grens richting Enschede tussen de grens en Enschede-Oost 2 kilometer. Met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht, Mark van der Ven.

plaat voor morgen, zaterdag. Bluff was dat. Als je vrijwilliger bent in Lossig, zet dan even donderdag 27 augustus in je agenda. Vrijwilligers zijn natuurlijk hartstikke onmisbaar voor de Lossige gemeenschap. En daarom komt er een vrijwilligersfeest op 27 augustus dus. 'S Avonds tussen 19:30 en 21:00 in Dorpshoes Erveboerrichter. Iedereen die op enige manier dan ook iets met vrijwilligers te maken heeft binnen Lossig is dan uiteraard van harte welkom. Aanmelden is wel even noodzakelijk. En dat kan dan door te mailen.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De horeca wordt steeds belangrijker voor de Hengeloze binnenstad. Uit onderzoek van Kennispunt Twente blijkt dat bezoekers tegenwoordig net zo vaak voor een terrasje of restaurant naar het centrum komen als om te winkelen. De horeca scoort populairder dan vorig jaar en ook de veiligheid in de binnenstad krijgt een ruime voldoende. Minder positief zijn bezoekers over het winkelaanbod. Vooral de variatie aan winkels krijgt kritiek. Ook de leegstand blijft een aandachtspunt. Die liep de afgelopen jaren iets op naar bijna 15%. Vooral rond het winkelcentrum De Brink. Achter de schermen werkt een speciaal team aan plannen om leegstaande panden weer gevuld te krijgen. Verder klagen bezoekers in Hengelo over fatbikes in het centrum en vragen sommigen om meer gratis parkeerplekken en betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De nieuwe omgevingsvisie van Overijssel is definitief vastgesteld door Provinciale Staten. Hierin staat wat er de komende 10 jaar moet gebeuren bij de inrichting van Overijssel, met een doorkijkje naar 2050. In de nieuwe visie is alles niet tot in ieder detail uitgewerkt. Overijssel is immers heel divers, waardoor maatwerk belangrijk blijft. Belangrijke overkoepelende punten zijn er wel: het aanpakken van het forse woningtekort, inspringen op klimaatverandering en het stimuleren van duurzame energie. Tegelijkertijd moet er ook ruimte blijven voor economische ontwikkelingen, landbouw en natuur. Kortom, veel afwegingen die op lokaal niveau specifieke keuzes en uitdagingen bieden. En het is nog ver weg, maar op vrijdag 20 november wordt opnieuw de jaarlijkse ondernemersprijs uitgereikt in Tubbergen. Tijdens de Dag van de Ondernemer maken bedrijven kans op de ondernemersprijs, de startersprijs en de publieksprijs. Volgens de organisatie zijn er al mooie nominaties binnen, maar meer inzendingen zijn nog altijd welkom. Iedereen mag ondernemers aandragen, dus niet alleen bedrijven zelf, maar ook klanten, collega's, vrienden of familie kunnen iemand nomineren. Dat kan nog tot 25 juni via de gemeentelijke informatiepagina van Tubbergen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De bewolking wordt de komende uren dikker en er vallen verspreid buien. Het wordt daarbij maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht overheerst de bewolking. Met af en toe een bui daalt de temperatuur tot circa 4 graden.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. Nu 6 kilometer vanaf Zevenaar met een kwartier extra reistijd. En 35 Duitse grens richting Enschede tussen de grens en Enschede-Oost. Nu 2 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

eigenlijk de eerste single van Tears for Fears, maar het werd niet gelijk een groot succes. Eigenlijk is deze plaat daarna, na het grote succes van Everybody Wants to Rule the World and Shout, een beetje herontdekt, zou je kunnen zeggen. Change, hoorde je. Wierde viert volgende week de Week van de Democratie. En het doel daarvan is om kinderen en jongeren op een interactieve manier kennis te laten maken met thema's als bijvoorbeeld democratie, burgerschap en de rol van de lokale politiek. Met verschillende activiteiten ontdekken zij hoe democratie werkt en zij hier zelf invloed op kunnen hebben. Volgende week, vanaf 19 tot en met 21 mei, staat daarom de

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Gidi Markkerszoweer vindt dat hij zich beter, scherper en gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. Dat zijn

0: zei hij op Radio 1. In een video van een communistisch platform zei Marcos zo weer dat Palestijnen desnoods met veel geweld moeten worden tegengehouden. Dat was te veel uit de emotie, zegt hij nu. Voor de kust van Denemarken is mogelijk bultrug Timmy doodgevonden. Volgens experts gaat het om een walvis van zeker 10 meter lang en is hij al een tijdje dood. Het weefsel wordt nu onderzocht om te bepalen of het echt Timmy is. Het dode dier dobberde 75 meter vanaf het strand, meldt de Deense media. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire krijgen nog steeds te weinig informatie van de overheid. De Nationale Ombudsman zegt dat de communicatie een puinhoop is en dat de overheid zo onbetrouwbaar overkomt. Volgens hem moet er beter geïnformeerd worden om het vertrouwen van de ouders terug te winnen. En in het Tikkiebad in Duinrel in Wassenaar is gisteren iemand opgepakt omdat er stiekem is gefilmd in de kleedhokjes. De politie kwam in actie na een melding over aanstootgevend gedrag in het subtropisch zwembad, meldt Omroep West. Er is intussen aangifte gedaan. Dan nog het weer van Weer Online. Jas van der Kapstok, het is ronduit fris, ronduit 12 graden. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden, daar wordt het dan vanavond droog. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Sabrina Carpenter en Taste bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je luistert op deze vrijdagmiddag. Ben je aan het werk of ben je lekker thuis? Heb je een extra lang weekend? Laat even weten wat je aan het doen bent. Stuur even een appje via de app of de site. Dan gaan we zo meteen eens even kijken wat Twente aan het doen is vandaag. Het is in ieder geval beter weer dan gisteren.

muziek van U2, Angel of Harlem bij Twente FM. Hey, wandelaars en fietsers krijgen een route terug in het buitengebied van de Lutte. Drie boeren moeten het afgesloten recreatiepad aan de grote Luttele Veldweg en de Stadsweg weer openstellen. Nou, hoe dat nou precies in elkaar zit, dat kun je terugvinden op onze website twentefm.nl. Het enige wat het de boeren wel heeft opgeleverd toen ze het afgesloten hebben, 150.000 euro subsidie van zuivelproducent Friesland Campina. Nou, nu moeten ze het dus weer openstellen en kunnen fietsers en wandelaars dus weer gebruik maken van deze fiets/voetpaden. Hey, het is Twente FM, bijna is het zometeen het streeknieuws. Ook Jonas Blue komt er nog aan.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De horeca wordt steeds belangrijker voor de Hengeloze binnenstad. Uit onderzoek van Kennispunt Twente blijkt dat bezoekers tegenwoordig net zo vaak voor een terrasje of restaurant naar het centrum komen als om te winkelen. De horeca scoort populairder dan vorig jaar en ook de veiligheid in de binnenstad krijgt een ruime voldoende. Minder positief zijn bezoekers over het winkelaanbod. Vooral de variatie aan winkels krijgt kritiek. Ook de leegstand blijft een aandachtspunt. Die liep de afgelopen jaren iets op naar bijna 15%, vooral rond het winkelcentrum De Brink. Achter de schermen werkt een speciaal team aan plannen om leegstaande panden weer gevuld te krijgen. Verder klagen bezoekers in Hengelo over fatbikes in het centrum en vragen sommigen om meer gratis parkeerplekken en betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De nieuwe omgevingsvisie van Overijssel is definitief vastgesteld door Provinciale Staten. Hierin staat wat er de komende 10 jaar moet gebeuren bij de inrichting van Overijssel, met een doorkijkje naar 2050. In de nieuwe visie is alles niet tot in ieder detail uitgewerkt. Overijssel is immers heel divers, waardoor maatwerk belangrijk blijft. Belangrijke overkoepelende punten zijn er wel: het aanpakken van het forse woningtekort, inspringen op klimaatverandering en het stimuleren van duurzame energie. Tegelijkertijd moet er ook ruimte blijven voor economische ontwikkelingen, landbouw en natuur. Kortom, veel afwegingen die op lokaal niveau specifieke keuzes en uitdagingen bieden. En het is nog ver weg, maar op vrijdag 20 november wordt opnieuw de jaarlijkse ondernemersprijs uitgereikt in Tubbergen. Tijdens de Dag van de Ondernemer maken bedrijven kans op de ondernemersprijs, de startersprijs en de publieksprijs. Volgens de organisatie zijn er al mooie nominaties binnen, maar meer inzendingen zijn nog altijd welkom. Iedereen mag ondernemers aandragen, dus niet alleen bedrijven zelf, maar ook klanten, collega's, vrienden of familie kunnen iemand nomineren. Dat kan nog tot 25 juni via de gemeentelijke informatiepagina van Tubbergen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De bewolking wordt de komende uren dikker en er vallen verspreid buien. Het wordt daarbij maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht overheerst de bewolking. Met af en toe een bui daalt de temperatuur tot circa 4 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Ja, muziek van Boyzone is toch altijd goed, hè? Op zo'n Guilty Pleasure Friday. Hey, het was Picture of You wat je hoorde bij Twente FM. En je luisterde door de middag op deze vrijdag. De meeste mensen die hebben lekker een lang weekend. De andere mensen die aan het werk zijn, even doorbijten, bijna weekend. Dan kun je er ook van gaan genieten natuurlijk. Hey,

Genesis en No Son of Mine bij Twente FM. Wij zometeen tijd voor het nieuws van 2 uur. Daarna de dag van, want ja, we hebben eindelijk de ijsheilige achter ons gelaten. En ja, het weer klaart eigenlijk al bijna op, hè? Ja, nou ja, het is nog niet heel best weer. Warm is het ook nog niet, maar het wordt beter, dat beloof ik. En dit is Justin Bieber.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek. Tussen de vele kramen.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws. Het is nog niet officieel, maar deskundigen zijn er vrijwel zeker van. Bulterug Timmy is dood. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis gevonden. Weefsel wordt nu getest en daaruit moet blijken of het echt Timmy is. Het beest werd 75 meter voor de kust gevonden en zou al dagen geleden zijn doodgegaan. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal roept inwoners op om niet voor eigen rechten te spelen. Er geldt een noodverordening omdat woedende mensen ruiten hebben ingegooid bij de twee aangehouden moeders. Die worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Volgens de burgemeester werken vernielingen het onderzoek alleen maar tegen. Maar een paar passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam hoeven in quarantaine. Ze waren even aan boord met een vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Voor vertrek ging ze het vliegtuig al uit, waardoor het risico beperkt bleef. 5 mensen die direct lichamelijk contact met haar hadden, moeten wel in isolatie. En scheidsrechter Rob Dieperink gaat niet mee als VAR naar het WK in Amerika. De FIFA weert hem om een incident in een hotel in Londen. Dieperink zou een minderjarige jongen hebben aangerand, maar de politie liet de aanklacht vallen wegens gebrek aan bewijs. Ik ben onterecht beschuldigd en dat doet me verdriet, zegt Dieperink. Dan nog het weer van Weer Online. Het is fris en het blijft voorlopig fris. Maximaal 12 graden. Er trekken buien over het land en dat blijft tot vannacht zo. Morgen weer buien, maar ook zonneschijn. En dan 13 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N35 Duitse grens richting Enschede staat file tussen de grens en Enschede 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: en September Song.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Vandaag, vrijdag 15 mei. En buiten Twente is het bewolkt met een graadje of 12. Maar het is vrijdag natuurlijk. En dat telt. Het weekend begint zo. En vandaag zijn er twee bijzondere dagen tegelijk. Het is namelijk de Internationale Dag van het Gezin. En de Wereldmeditatiedag. Hè? De natuur bepaalt zelf het tempo. Ja, ik weet niet wie de planning hiervoor heeft gedaan, maar ik vind het briljant, want die twee horen eigenlijk niet, ja, nou ja, wel bij elkaar. Soms moet je wel even mediteren als je een gezin hebt, hè. En vooral als het heel druk is in het gezin. Ja, dan kan van alles zijn. Pa en ma en twee kids, een hond. Of jij en je partner, of jij en je beste vriend, die meer familie is dan familie. Zo. Of gewoon jij en je moeder. Je moet ervan hoesten. Die elke zondag belt, ook al is dat soms niet zo. Het gaat om mensen die gewoon zijn, die er altijd zijn. Familie is familie. En als jij vindt dat familie een goede vriend is, dan is familie een goede vriend. Nou, en Wereldmeditatiedag, ja, die zegt eigenlijk stop even, adem, wees even stil in de drukte van alle dag. Dus hier is voor mij het voorstel voor dit weekend. Zoek die mensen op die je gezin zijn. Ga ergens koffie drinken. Maak een wandeling in Twente. Want ondanks die bewolking is het gewoon mooi hier. En wees even stil. En doe even een beetje aan meditatie. Wat er gaat in mijn aura. Dat zeg ik ook wel eens tegen mensen. Ja, zonder gekheid. Hey, vrijdagmiddag op je radio. Het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen nog Pat Benatar met Love is a Battlefield. Maar eerst even lekker housen met Bozen.

Milo en You Don't Know bij Twente FM. En daarvoor hoorde je ook nog Irene Cara met Flashdance. Ja, dat is ook wel een heerlijke Guilty Pleasure Friday, hè? Hey, door de middag bijna luistert op deze vrijdagmiddag. Het is inmiddels 3:50. Zometeen komt het streeknieuws er voor je aan. Ook Miss Montreal nog met de nieuwe hit, Schuilen. Maar eerst Prince uit de jaren 90. Dit is Gold.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De horeca wordt steeds belangrijker voor de Hengeloze binnenstad. Uit onderzoek van Kennispunt Twente blijkt dat bezoekers tegenwoordig net zo vaak voor een terrasje of restaurant naar het centrum komen als om te winkelen. De horeca scoort populairder dan vorig jaar en ook de veiligheid in de binnenstad krijgt een ruime voldoende. Minder positief zijn bezoekers over het winkelaanbod. Vooral de variatie aan winkels krijgt kritiek. Ook de leegstand blijft een aandachtspunt. Die liep de afgelopen jaren iets op naar bijna 15%. Vooral rond het winkelcentrum De Brink. Achter de schermen werkt een speciaal team aan plannen om leegstaande panden weer gevuld te krijgen. Verder klagen bezoekers in Hengelo over fatbikes in het centrum en vragen sommigen om meer gratis parkeerplekken en betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De nieuwe omgevingsvisie van Overijssel is definitief vastgesteld door Provinciale Staten. Hierin staat wat er de komende 10 jaar moet gebeuren bij de inrichting van Overijssel, met een doorkijkje naar 2050. In de nieuwe visie is alles niet tot in ieder detail uitgewerkt. Overijssel is immers heel divers, waardoor maatwerk belangrijk blijft. Belangrijke overkoepelende punten zijn er wel: het aanpakken van het forse woningtekort, inspringen op klimaatverandering en het stimuleren van duurzame energie. Tegelijkertijd moet er ook ruimte blijven voor economische ontwikkelingen, landbouw en natuur. Kortom, veel afwegingen die op lokaal niveau specifieke keuzes en uitdagingen bieden. En het is nog ver weg, maar op vrijdag 20 november wordt opnieuw de jaarlijkse ondernemersprijs uitgereikt in Tubbergen. Tijdens de Dag van de Ondernemer maken bedrijven kans op de ondernemersprijs, de startersprijs en de publieksprijs. Volgens de organisatie zijn er al mooie nominaties binnen, maar meer inzendingen zijn nog altijd welkom. Iedereen mag ondernemers aandragen, dus niet alleen bedrijven zelf, maar ook klanten, collega's, vrienden of familie kunnen iemand nomineren. Dat kan nog tot 25 juni via de gemeentelijke informatiepagina van Tubbergen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De bewolking wordt de komende uren dikker en er vallen verspreid buien. Het wordt daarbij maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht overheerst de bewolking. Met af en toe een bui daalt de temperatuur tot circa 4 graden.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 20 minuten. De A1 Hengelo richting Duitse grens, 5 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven, 10 minuten vertraging. Het heeft te maken met een politieonderzoek bij een benzinestation. Op de N35 Duitse grens richting Enschede voor Enschede-Oost, een kwartier vertraging. De N325 Duitse grens richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Jeff Johnson, over en over bij Twente FM. Ja, mocht je nou gisteren hebben gedacht bij Albergen, er is ergens een vliegshow of zo. Nee, dat was er zeker niet. De politie heeft namelijk donderdagmiddag een grote zoekactie op touw gezet na een beroving in Albergen. Daarbij werd onder meer een politiehelikopter ingezet om uit te kijken naar de verdachte. Ja, de zoekactie concentreerde zich in de omgeving van de Hendrik Wetterstraat. En is volgens de politie gaat het om een man van ongeveer 25 jaar oud. Met een lichte huidskleur en een lang postuur. Nou, meer daarover vind je op onze website 120.nl. Nou, de politie heeft nog niemand gevonden en roept de inwoners nog wel uit naar verdachte omstandigheden te kijken. En mocht je wat zien, neem dan direct contact op via 112. Dan mag je dus bellen voor dit geval.

0: Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
12: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Het OM wilde het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld gedegen doen en de twee daarna pas aanhouden. Het OM zegt dat ze konden wachten omdat de kinderen veilig waren. Toen het verhaal in de media kwam en er onrust ontstond in Stadskanaal, werden de vrouwen alsnog aangehouden. Opnieuw arrestaties na een asielprotest in Apeldoorn gisteravond. Dit keer zijn 5 mensen opgepakt, net zoveel als de avond ervoor. Al bijna een week zijn er protesten. Volgens de gemeente vooral jongeren die hun stem willen laten horen, maar ook mensen die andere intenties hebben. Vanavond wordt opnieuw protest verwacht. De politie heeft 14 mensen opgepakt tijdens een landelijke actiedag die gericht was op het vinden van alarmpistolen. Steeds vaker worden die door criminelen omgebouwd tot echte vuurwapens en gebruikt bij zware geweldsdelicten. Er werden huiszoekingen gedaan op 50 plekken en er zijn tientallen wapens in beslag genomen. Scheidsrechter Rob Dieperink is door de KNVB toch uit de laatste speelronde van de Eredivisie gehaald. Zondag zou die VAR zijn bij NEC Ahead Eagles. Maar dat gaat niet door omdat hij was aangehouden op verdenking van aanranding. Die zaak is geseponeerd. Van de FIFA mag Dieperink ook niet mee naar het WK. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris met 13 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van dat land staan files.

0: Op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten vertraging. De A12 Duitse grens richting Utrecht voor knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven een kwartier op onthoud. Het heeft te maken met een ongeluk in een benzinestation. De N35 Duitse grens richting Enschede voor Enschede Oost 10 minuten. De N325 Duitse grens richting Nijmegen voor Nijmegen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

vlak voor de millenniumwisseling is dat geweest. In 1999 is die uitgebracht. Toen waren mensen juist zo bang dat de computers ermee op zouden houden, omdat het jaar 2000 in beeld moest komen. Nou, gelukkig viel dat allemaal mee en hebben we het overleefd en zitten we inmiddels in 2026. En moeten we ons weer druk gaan maken om 2032. Want dan houdt namelijk de telling van de computer op. Nou, hoe ze dat op gaan lossen, dat weten ze nog niet. Maar goed, ze hebben nog een paar jaar om daarover na te denken. Hè. Dus we kunnen er nog even tegenaan. Ik denk dat het weer net zo'n climax wordt als de jaren, ja, dat we van 1999 naar 2000 gaan. Dat we ons ook geen zorgen hoeven te maken. Maar we gaan het meemaken. Hey, zometeen hoor je onder andere natuurlijk de Houseflow Can You Go. En vandaag heb ik die alvast erin gezet van iemand die hem al vaker opgestuurd had en hem nog niet gedraaid hebben. Dus vooral blijven luisteren. Zometeen Lean Marlin met Sitting Down Here. Maar eerst Alex Warren. Dit is

Sometimes op Twente FM. Hey, het is door de middag bijna luistert. En Tamara uit Glanenbrug, die stuurde mij eigenlijk al wekenlang. Een stuk of wat heb ik? Ik heb ze even opgeteld. 8 keer heeft ze hem al ingestuurd en ze is niet gedraaid. Dus Tamara, ik weet dat je vandaag ook luistert. Dus we gaan hem vandaag zeker voor je draaien. Ze zegt, ik heb hier wel een vergeten plaat uit de jaren 80. Maar waar ik wel heel erg rustig van word. Nou, Tamara, we gaan hem draaien vandaag in de house. Slow Can You Go. Dit is Champagne met How About Us.

0: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Op de Scandinavië-route in Denenkamp is donderdagmorgen een eenzijdig verkeersongeval gebeurd. Een automobilist raakt in een flauwe bocht van de weg en botste tegen een boom. De bestuurder is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en is totaal los. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd. Wandelaars en fietsers krijgen hun recreatieroute terug in het buitengebied van de Lutten. De Raad van State heeft bepaald dat drie boeren afgesloten paden aan de Grote Lutterveldweg en de Stadsweg opnieuw moeten openstellen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom. De gemeente Lossen stelde dat de recreatieve waarde zwaarder weegt dan het financiële belang van de betrokken agrariërs. En de kans op een doorstart van de bioscoop in Hengelo lijkt verkeken. Een kandidaat-exploitant uit Kampen die eerder dit jaar interesse toonde, haakte af. De ondernemer stelt dat de gemeente onrealistische voorwaarden stelde, waardoor een doorstart financieel onhaalbaar werd. Het college van BMW informeerde de gemeenteraad dat de zoektocht naar een nieuwe uitbater niets heeft opgeleverd. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het nog regenachtig, al worden de buien vanuit het noordwesten wel minder. De zon komt er af en toe bij. Later trekt de laatste regen weg naar het oosten. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 12 tot 13 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. De N35 Duitse grens richting Enschede voor Enschede Oost 10 minuten. En 325, Duitse grens richting Nijmegen, voor Nijmegen 10 minuten oponthoud. En op de N325 Arnhem richting Nijmegen voor Westervoort 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

de zomer op de radio zal het niet liggen. Kate Ryan, Deschanté bij Twente FM. Hey, het is door de middag. Beetje een rare vrijdag, hè, want we zitten precies tussen een feestdag en het weekend in. En sommige mensen moeten wel werken, sommige mensen die zijn lekker vrij. Dus het is een beetje een kwakkelvrijdagje, zo kun je het wel noemen. Maar goed, we gaan er wel doorheen. En we zijn er al bijna doorheen, want we zitten alweer aan de goede kant van de klok. Het is namelijk alweer 4:10, dus schiet lekker op. En mocht je vandaag aan het werk zijn, dan kun je de vrijdagmiddagborrel vast tevoorschijn halen. Zometeen Freestylers, Push Up, ook One Republic komt eraan, maar eerst in Nexus.

Number en Homewrecker bij Twente FM. Hey, door de middag zitten we erop voor deze week. Volgende week zijn we er helemaal weer. Ja, dan heb ik wel slecht nieuws voor je. Volgende week is een hele gewone, normale werkweek. Ja. Maar die week daarna is het weer Pinksteren. Dat is dan wel weer lekker, toch? Ja, dan hebben we weer een kort weekje voor de boeg. Nou, eventjes volhouden, dan komen we daar ook wel weer doorheen. Hey, zometeen, Jordy Goorman, Twente komt thuis. Hey, breng je naar huis of misschien bij jou thuis, maakt ook niet uit. Maar het laatste nieuws in Twente heeft hij voor je. En de lekkerste muziek tussen 4 en 7.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Horn en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Horn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
8: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Stadskanaal heeft begin deze week melding gedaan bij de inspectie in de zaak van twee moeders die worden verdacht van kindermishandeling, heeft de burgemeester gezegd. En die zei ook dat de rillingen over zijn rug lopen over de zaak. Buurtbewoners zijn woedend. Er zijn bij 3 woningen ruiten ingegooid. 2 jaar cel voor een man die het lichaam van een vriend had verborgen. Hij werd gevonden op de achterbank van een auto. En uit onderzoek bleek dat hij was omgekomen in een drugslab waar iets was misgegaan. En de dader werkte daar ook. Hij werd opgespoord omdat bij het slachtoffer thuis een briefje lag met het adres van het lab. De Duitse politie heeft een Nederlander aangehouden in een stad even boven München. Hij wilde niet stoppen voor een controle en ging er met hoge snelheid vandoor. De politie kon de auto stoppen door de banden lek te schieten. In de auto werden drugs en veel contant geld gevonden. Erben Wennemars stopt als analist bij de schaatsprogramma's van de NOS. De Omroep was al een tijdje met hem in gesprek over zijn dubbelrol als vader en analist. Nu zijn zoon Joep ook succesvol schaatser is. En Wennemars zegt dat dat voor de buitenwereld soms ingewikkeld was. We gaan zijn enthousiasme missen, zegt de NOS. Het weer nog van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris, 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 5 minuten. N35 Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking.

0: Misschien heb je vandaag lekker gewerkt. Nou, respect hoor.
1: Twente Actueel.
0: We zijn er ook een beetje voor jou, zullen we maar zeggen. Met vandaag een beetje wisselvallige middag. Vanochtend al wat zon, maar inmiddels dus buien. De komende uren gaan die nog vallen. Het weekend lijkt iets droger te worden. En straks hoor je meer over het weer voor de komende dagen. Verder vandaag cijfers van de gemeente Oldenzaal. Financiële balans over 2025. Een behoorlijke financiële meevaller. 3,1 miljoen in de plus. Maar dat zijn volgens het huidige college, wat dus binnenkort vervangen gaat worden, zijn dat in die geval incidentele meevallers. Dus er wordt ook een winstwaarschuwing afgegeven. Verder gisteren een grote zoekactie met een politiehelikopter in de buurt van Albergen na een overval. En verder is er een onderzoek gedaan naar de binnenstad van Hengelo. Wat vinden bezoekers daar goed aan en wat kan er beter? Daar straks ook meer over hier in de middagshow voor Twente. En natuurlijk heel veel lekkere muziek voor je vrijdagmiddag. Richting je weekend hoor je straks Teaspoon, ABC en ook Danny Vera onderweg. Maar eerst tijd voor de lekkere track. Dat is Big Mountain, Baby I Love Your Way.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij 2.

0: Teaspoon. In de jaren 90 succesvol met onder andere Sex on the Beach. En dit was er ook nog eentje. No Time to Waste. Leuk om weer eens een keer te horen.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor die lekkere zomerse van Big Mountain. Baby, I Love Your Way. Op een toch wat wisselvallige vrijdag met maximum temperatuur.

vorig jaar, blijkt eruit. En ook de veiligheid in de binnenstad krijgt een ruime voldoende. Minder positief zijn bezoekers volgens het onderzoek over het winkelaanbod. Vooral de variatie aan winkels krijgt veel kritiek. En de leegstand is ook een aandachtspunt. De afgelopen jaar liep die iets op, bijna 15%. Vooral rond winkelcentrum De Brink is het leeg. Ja, dat was in de jaren 90 een groot project, hè, wat ze daar toen bouwden. De V&D kwam daarin, nou, dat is inmiddels al niet meer. En ja, er zit niet zo gek veel meer natuurlijk, het winkelportaal zie je naar de markt. Nou, in ieder geval zal daar de komende tijd dus veel aandacht aan worden besteed. Ook blijkt uit het onderzoek dat ook veel bezoekers aan de binnenstad klagen over fatbikes in de binnenstad. Ja, dat is natuurlijk overal een beetje een uitdaging. De vraag is ook of dat echt gaat veranderen, want fatbike-verboden die worden aangevochten. Nou, ik ben heel benieuwd wat er uit die rechtszaak gaat komen. Er is een fabrikant die inmiddels een rechtszaak heeft aangespannen tegen Enschede, die eerder een fatbike-verbod invoerde als eerste gemeente in Nederland. Of het dan haalbaar is, daar zal de rechter dan uitspraak over moeten doen. Welkom bij Twente FM, het radiostation voor Twente. We gaan richting je weekend. Misschien heb je wel een extra lang weekend natuurlijk vanwege gisteren hemelvaartdag. Zo niet, dan heb je het zeker verdiend. Dan moet je nog eventjes doorbikkelen.

Danny Vera en The Wait. Met daarvoor ook nog ABC en Poison Arrow bij Twente FM. Straks hier het streeknieuws en update van onze nieuwsredactie. En dit is die lekkere nieuwe single van Shannon Spyro, Material Lover.

0: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Op de Scandinavië-route in Denenkamp is donderdagmorgen een eenzijdig verkeersongeval gebeurd. Een automobilist raakt in een flauwe bocht van de weg en botste tegen een boom. De bestuurder is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en is totaal los. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd. Wandelaars en fietsers krijgen hun recreatieroute terug in het buitengebied van de Lutten. De Raad van State heeft bepaald dat drie boeren afgesloten paden aan de Grote Lutterveldweg en de Stadsweg opnieuw moeten openstellen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom. De gemeente Lossen stelde dat de recreatieve waarde zwaarder weegt dan het financiële belang van de betrokken agrariërs. En de kans op een doorstart van de bioscoop in Hengelo lijkt verkeken. Een kandidaat-exploitant uit Kampen die eerder dit jaar interesse toonde, haakte af. De ondernemer stelt dat de gemeente onrealistische voorwaarden stelde, waardoor een doorstart financieel onhaalbaar werd. Het college van BMW informeerde de gemeenteraad dat de zoektocht naar een nieuwe uitbater niets heeft opgeleverd. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het nog regenachtig, al worden de buien vanuit het noordwesten wel minder. De zon komt er af en toe bij. Later trekt de laatste regen weg naar het oosten. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 12 tot 13 graden.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. N35 Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede 10 minuten vertraging.

Mister, Mister. Ja, we kennen ze allemaal van Broken Wings, maar ook dit was er eentje in de jaren 80. Is It Love, hoorde je, en ook het streeknieuws nog, dat lees je na op 120.nl. En ook online terug te vinden, een nieuwe aflevering van de Vrienden van Muziekfreak. Ze gaan in de tijdmachine terug naar het jaar 1970. Dat is 56 jaar geleden alweer, jongens. Er wordt in ieder geval een hoop herinneringen uit die tijd opgehaald, met heel veel bijbehorende muziek. De nieuwe aflevering van de Vrienden van Muziekfreak. En daarvoor ga je naar twentefm.nl/luister. Vind je heel veel extra radioprogramma's en meer Twente FM voor programma's die je kunt luisteren waar en wanneer maar.

komt steeds dichterbij en we brengen je daar gewoon aan het handje naartoe. Geen probleem. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Ja, had misschien gisteren kunnen gebeuren tijdens Hemelvaartdag. Maar ja, een kletsnatte Hemelvaartdag was het. En ook vandaag hebben we het weer niet droog gehouden. Het is ook fris voor de tijd van het jaar met maximum temperaturen van slechts 12 graden. Ook vanavond en vannacht overheerst de bewolking. Verspreid vallen er een paar buien. De minimumtemperaturen liggen zo rond de 4 graden. Morgen, je zaterdag, start opnieuw met ruimte voor de zon. Maar in de middag kunnen er ook een paar buien vallen. En het wordt opnieuw niet veel warmer dan 12 graden. De zondag gaat ook een overwegend bewolkte dag zijn. Met af en toe kans op een bui van 14 graden. En pas volgende week lijkt het erop dat de temperaturen weer een klein beetje verder omhoog gaan. Begin van de week nog zo'n 15 graden. Maar later in de week zie ik ook de 20 plus verschijnen. Dus het gaat uiteindelijk wel weer een beetje warmer worden. Maar de komende tijd wisselvallig.

Suzanne Freek, Halverwege. Leuke nieuwe single, daarvoor nog Lotje van Jobke van Dobbenburg. Dat was eigenlijk onverwachts een hit uit een studentenkot eigenlijk. Hè? Die hadden nog een hele dikke hit daarmee. En toen werd ze van student in één keer werd ze zangeres. Zo kan het ook gaan. Onderweg.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister.
1: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Holland-Salzbergen. Mijn meubelzaak. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Holland-Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Als cruiseschip Hondius maandag aankomt in Rotterdam, gaat een deel van de opvarenden meteen in quarantaine. In de Rotterdamse haven worden units voor ze neergezet. Het is niet duidelijk hoe lang ze daarin moeten blijven. Tot nu toe zijn op het schip geen nieuwe besmettingen met het hantavirus vastgesteld. De burgemeester van Stadskanaal is flink geschrokken van de mishandeling van twee jonge kinderen in zijn gemeente door hun eigen moeders. De rillingen lopen over mijn rug, zei hij vanmiddag. En hij riep ook op rustig te blijven. Bij drie woningen zijn de ruiten ingegooid. De politie zoekt mensen die dat hebben gezien. Een man die brand zou hebben gesticht tijdens een protest tegen asielopvang in Loosdrecht blijft in ieder geval nog 14 dagen in de cel. Twee minderjarigen mogen wel naar huis omdat ze eindexamen moeten doen. Eentje had met stenen en fakkels gegooid en de ander wordt verdacht van het mishandelen van een journalist. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Hij is geopereerd aan zijn rug en niet op tijd fit om voor Oranje uit te komen. De Ligt heeft al sinds december niet meer voor zijn club Manchester United gespeeld. Waarschijnlijk is hij aan het begin van het nieuwe seizoen weer fit. Dat is te laat voor het WK. Het weer nog van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. En dan klaart het ook op. Nacht 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, ook zon. Het blijft fris. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis.

0: Twente komt thuis.
1: En daarvoor hoorde je nog Robbie Williams. Het was de 5 uur uit je dakplaat. Werd aangevraagd door Sander. Zij mailde naar jordi@twentefm.nl voor Millennium. En daarmee hartelijk welkom in je weekend. Tenminste, vooral voor je bikkels die vandaag gewoon gewerkt hebben. Want ja, als je zo'n lekkere brugdag had, was het ook fijn.
0: Twente actueel.
1: Dan zitten we gewoon in een extra lang weekend, ook vanwege hemelvaart gisteren. Met vandaag in ieder geval wisselvalligheid, veel buien vanmiddag en temperaturen van slechts 12 graden. En pas volgende week lijkt de temperatuur weer een beetje verder op te krabbelen. Dus we hebben een fris hemelvaart weekend. Met een convenant tussen de 14 Twentse gemeenten. Die willen meer investeren in het thema cultuur. Dat kan een grotere rol spelen bij de aantrekkingskracht van Twente. Onder de titel Trek in Twente willen ze met name culturele samenwerking in de regio versterken. Nou, wat houdt het in? Daar straks meer over. En verder heeft de provincie Overijssel de nieuwe omgevingsvisie definitief vastgesteld. Nou, daarin staan onder andere dingetjes die te maken hebben met meer wonen, meer werken, bereikbaarheid en ook verduurzaming. Dus dat soort thema's komen daar in ieder geval in terug. En verder heeft de gemeente Oldenzaal een financieel overschot over 2025 van ruim 3,1 miljoen euro. Maar ook geeft het college alvast een winstwaarschuwing, want het overschot wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers, zoals dat heet. Straks meer over die cijfers en natuurlijk heel veel lekkere muziek. Je hoort Michael Jackson, Gazebo en ook Stella Lefty nieuwe muziek. Maar hier is tijd voor Pink. What about

Rag & Bone Man en Skin bij Twente FM. En ook nog hier Pink, What About Us, op je vrijdagmiddag. Het weekend is inmiddels daar voor iedereen die ook vandaag nog een werkdag had. En als je een lekker lang weekend hebt, ja, dan zit je er middenin, zeg maar. Zijn we ongeveer op de helft. Dat is ook lekker om te weten. Vandaag een convenant, de 14 Twentse gemeenten. Die willen meer investeren in het thema cultuur. Dat kan een grotere rol spelen in de aantrekkingskracht en de toekomst van de regio, zo denken de gemeenten. Ze hebben een ontwikkelstrategie gepresenteerd die later dit jaar waarschijnlijk vastgesteld zou moeten worden. En met het programma Trek in Twente willen ze dan met name culturele samenwerking in de regio versterken. Dat zal niet het lokale beleid vervangen, maar wel willen ze wat meer focussen op gezamenlijke thema's waarin Twente het verschil kan maken. Dat is het idee erachter. Meer samenwerking dus tussen de 14 Twentse gemeenten. Nou, ben heel benieuwd. Investeren in cultuur kan nooit een slecht idee zijn, denk ik altijd zelf. En verder nog meer beleid, want de provincie Overijssel heeft de omgevingsvisie nu definitief vastgesteld. De Provinciale Staten moest dat doen. En daarin staat wat er de komende 10 jaar moet gebeuren bij de inrichting van de provincie. Met een doorkijkje naar zelfs 2050. Daarin staan dingen zoals bijvoorbeeld woningtekorten. Het inspringen op klimaatverandering en het stimuleren van duurzame energie. Wel benadrukt de provincie dat het niet een heel erg gedetailleerd plan is. Omdat op lokaal niveau er diverse maatwerkafwegingen zullen zijn. En dat betekent dat gemeenten nog steeds veel vrijheid hebben om binnen dit plan van de provincie dus hun eigen lokale beleid te gaan creëren. Dat is het idee. Meer erover lees je op onze website inTwente.nl met meer nieuws en achtergronden. En over meer nieuws en achtergronden gesproken, straks praten we hier nog een keer bij met een update van onze nieuwsredactie. Onderweg Gazebo uit de jaren 80. Dat is een leuke suggestie vanuit de

hij is lekker. Gazebo en I Like Chopin kwam binnen via de mail. En daarvoor nog Michael Jackson, They Don't Care About Us op je vrijdagmiddag. Nou, ben je al een beetje toe in het weekend? Zit je er gewoon middenin? Het is wisselvallig, hè? Ik heb de kachel gewoon aan thuis. Het is echt bizar. Ik heb zelfs gisteravond nog even over welke zak de houtkachel wil aansteken. Ja, het is echt zo'n contrast met vorige maand, toen we toch een hele warme en droge aprilmaand hebben. Op dit moment valt er veel regen en is het slechts 12 graden. Nou ja, het is voor de natuur wel goed, zullen we maar zeggen. Nog meer natuurnieuws, want volgende week is de internationale bijendag op woensdag, de World Bee Day. En daar wordt veel aandacht gevraagd voor het belang van bijen in brede zin. Die dragen namelijk bij aan de biodiversiteit en zijn er belangrijke bestuivers voor de voedselvoorziening. En ook in Twente zijn er de afgelopen jaren projecten opgezet om bijen te helpen. Onder andere door kleurrijke bloemen en planten te planten. Maar ook het opleiden van nieuwe imkers moet bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit in Twente. Volgende week woensdag dus de International Bee Day. Ook mooi, ja, het is een dingetje. Ik had laatst een heel bijenvolk op een paal zitten. Dat was echt bizar. Bij de buren, die hadden een hele bijenvolk. De koningin zat ertussen met allemaal bijen. En uiteindelijk hebben we dus een imker gebeld. Die was er heel blij mee. Die heeft het hele bijenvolk opgehaald en in een kast gestopt. En heb je dan weer honing van. Schijnt dat die dingen, zo'n bijenvolk, 120 tot 250 euro waard zijn. Dat wist ik helemaal niet. Dat zit dus wel degelijk een dingetje. Maar meer bijen dus, dat is het idee. Twente FM met zometeen het streeknieuws. Ga je horen naar deze fijne nieuwe van Stella Lefty. Dit is Boston. On a

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Holland. Salzbergen, mijn meubelzaak.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
4: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Notten en Salzbergen, mijn meubelzaak.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Op de Scandinavië-route in Denenkamp is donderdagmorgen een eenzijdig verkeersongeval gebeurd. Een automobilist raakt in een flauwe bocht van de weg en botste tegen een boom. De bestuurder is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en is totaal los. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd. Wandelaars en fietsers krijgen hun recreatieroute terug in het buitengebied van de Lutten. De Raad van State heeft bepaald dat drie boeren afgesloten paden aan de Grote Lutterveldweg en de Stadsweg opnieuw moeten openstellen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom. De gemeente Lossen stelde dat de recreatieve waarde zwaarder weegt dan het financiële belang van de betrokken agrariërs. En de kans op een doorstart van de bioscoop in Hengelo lijkt verkeken. Een kandidaat-exploitant uit Kampen die eerder dit jaar interesse toonde, haakte af. De ondernemer stelt dat de gemeente onrealistische voorwaarden stelde, waardoor een doorstart financieel onhaalbaar werd. Het college van BMW informeerde de gemeenteraad dat de zoektocht naar een nieuwe uitbater niets heeft opgeleverd. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het nog regenachtig, al worden de buien vanuit het noordwesten wel minder. De zon komt er af en toe bij. Later trekt de laatste regen weg naar het oosten. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 12 tot 13 graden.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Destijds was hij baanbrekend in de jaren 80. Mars en Pump Up the Volume. Een plaat die volledig uit sampletjes bestaat. En daarmee de inleiding deed voor de populariteit van de housemuziek. In dit nummer zitten maar liefst 20 verschillende andere platen verwerkt. Ik weet niet of ze er allemaal uit hebben gehaald. Maar je hoorde zojuist Mars en Pump Up the Volume. Daarvoor nog het strijknieuws, dat lees je na op 120.nl.

Het nummer 1 radiostation voor Twente. Dit is Twente FM met Bananarama en Venus. Daarvoor nog Zapp en Maren Morris met The Middle op Twente FM. Nou, het transferseizoen zit er weer aan te komen aan het einde van de competitie. Het wordt een spannend weekend, want gaat Twente die derde plek houden in de kraker tegen PSV? Dat zal in ieder geval zondag duidelijk moeten worden. En verder is vandaag bekend geworden dat Twente bezig is om Kai Sierhuis misschien wel binnen te hengelen. De spits van Fortuna Sittard heeft in ieder geval de interesse van Twente, maar ook van Utrecht en NEC. Dus de vraag is even wat hij gaat doen. En nou ja, daar gaat in ieder geval dus gekeken worden. En ook hoorde ik dat Luc de Jong weer in de belangstelling staat van FC Twente. Die begon dan natuurlijk ooit zijn carrière, zit bij Porto, raakte zwaar geblesseerd. En naar verluid zou de Jong terug willen naar Nederland, omdat hij vanwege familieomstandigheden weer in Nederland wil zijn. En dan zou het maar zo kunnen zijn dat hij misschien wel weer kiest voor zijn oude liefde Twente. Het zou kunnen. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Dat zou toch een verhaal zijn. Want ja, ze zoeken een beetje ervaring, denk ik, binnen Twente. Ricky van Wolfswinkel die stopt na dit seizoen. Dus ja, dan moet er weer een beetje ervaring op het veld. En misschien is dat dus wel Luc de Jong. Het zou wat zijn. We houden je in ieder geval op de hoogte van die ontwikkelingen. Dit is Twente FM met die lekkere ballad. Die lekkere zwijmelplaats van Bruno Mars. Risk It All hoor je nu. For just

Nickelback, When We Stand Together. Wat een fijne track is dat nog steeds. We staan op de drempel van je vrijdagavond. Dit is de middagshow tot 7 uur. Wat goed dat je luistert. Vandaag is het 15 mei. Het is een frisse dag met de komende uren ook helaas nog weer wat buien. Maar de temperaturen gaan volgende week wel omhoog.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette heeft in het Catshuis gesproken met onder meer vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang over de rellen van de laatste tijd bij AZC's. Ook mensen van het COA waren erbij.

0: Ze zijn het er allemaal over eens dat het belangrijk is in gesprek te blijven. Jette noemde de rellen volstrekt ontoelaatbaar. De burgemeester van Stadskanaal zei het al, en nu heeft de inspectie het zelf ook bevestigd. Er is woensdag melding gedaan van kindermishandeling door twee moeders. Vanochtend zei de inspectie nog van niks te weten. De zaak wordt maandag meteen opgepakt. De kinderen zijn intussen veilig en de moeders zitten vast. De Amsterdamse politie heeft twee jongens van 15 en 17 aangehouden omdat ze iets te maken zouden hebben met de dood van een man. Die werd maandagavond gevonden in zijn huis in de Jordaan en was van al twee weken niet gezien. De jongens mogen alleen contact hebben met hun advocaat. In de haven van Rotterdam worden 23 units neergezet voor de buitenlandse opvarenden van cruiseschip Hondius dat er maandag aankomt. Ze gaan daar in quarantaine. De Nederlandse opvarenden doen dat thuis. Op het schip zijn tot nu toe geen nieuwe besmettingen met het hantavirus. Bij aankomst maandag wordt iedereen weer getest. Het weer nog van Weer Online. Ook vanavond buien. Komende nacht is het op veel plaatsen droog. Morgen ook buien, ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ik zat een korte file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: easy to fall in love. Olivia Dean, groot hit.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor de Kings of Leon. Zij trapt hier vrijdagavond af met Use Somebody. Op vrijdag de 15e vandaag. Het is een wisselvallige dag opnieuw. Met temperaturen van slechts 12 graden. Daar zul je het ook dit weekend mee moeten doen. Pas volgende week lijkt de temperatuur wat verder omhoog te gaan.
2: Twente actueel.
0: Daar uiteraard straks meer over in het weer hier op Twente FM. Verder vandaag in het nieuws dat Oldenzaal een positief resultaat heeft over 2025. 3,1 miljoen. De plus, maar wel een winstwaarschuwing van het huidige college, want het zijn incidentele meevallers, zegt de gemeente erover. Dus dat in ieder geval. Verder een onderzoek naar de tevredenheid van het winkelend publiek in de binnenstad van Hengelo. En de meeste mensen zijn daar best tevreden over. De horeca doet het vooral erg goed in Hengelo. Alleen zijn er zorgen over het winkelaanbod. Op dit moment is er ongeveer 15% leegstand. En verder, afgelopen nacht een brand in Franshoop. Meerdere woningen zijn daar ontruimd. Rond middernacht brak die brand uit in een veranda en een schuur achter een woning aan de Lindervlier. En de brandweer had moeite om het vuur te bestrijden omdat ze er slecht bij konden. Maar uiteindelijk dus geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Dat en meer in het nieuws met uiteraard ook heel veel lekkere muziek voor je vrijdagavond. Soul Sister onderweg, Dean Lewis. En eerst iets uit de jaren 80. Dit is Toto Mushenga.

Becky Hill en Galantis samen met Run. En daarvoor nog Toto met een wat minder grote hit. Maar ja, wat hebben die gasten veel fijne platen gemaakt. Zeg, maak maar eens een keuze. Mushanga werd zojuist gedraaid. Het is Twente FM waar je naar luistert. Het enige echte radiostation voor Twente voor je vrijdagavond. Met

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis en I Hate That It's True. En ook nog hier Soul Sister, The Way to Your Heart. Op Twente FM. Zometeen wordt je bijgepraat. Je krijgt een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente op een presenteerblaadje. En het Twente FM streeknieuws. Ook nog een leuke suggestie voor Lou Graham, Midnight Blue. Nou, dat is ook leuk. Die gaan we zeker draaien. Dus die komt er straks ook aan.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Regionale Omroep 1 Twente heeft op Hemelvaartsdag een nieuwe podcast gelanceerd, speciaal gericht op jongeren. De podcast heet Onder ons en wordt gepresenteerd door de 23-jarige Hengeloze stagiaire Stella Sleebos. Onderwerpen als mentale gezondheid, sociale media, onzekerheid over de toekomst, racisme en identiteit komen aan bod. De makers willen met de podcast een dialoog op gang brengen onder jongeren in de regio Twente. Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met een nieuwe omgevingsvisie. Het plan beschrijft wat de komende 10 jaar moet gebeuren bij ruimtelijke inrichting van de provincie, met een doorkijkje naar 2050. Thema's als wonen, werk en leven staan centraal. De nieuwe visie heeft direct gevolgen voor de gemeente in de regio Twente, waaronder plannen voor woningbouw en bedrijvigheid in de komende jaren. En in Oud-Marsum staat de allereerste editie van Postelhoek Live op de rol. Het evenement belooft een avond vol live muziek te worden op een bijzondere locatie in het dorp. De organisatie verwacht een sfeervolle avond voor een breed publiek. Het nieuwe muziekinitiatief sluit aan bij de levendige cultuuragenda van Oud-Marsum en wil uitgroeien tot een vaste terugkerende activiteit in de regio. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond zijn er opklaringen. Het koelt behoorlijk af met minima tussen de 2 en 4 graden. Vannacht is aan de grond kans op lichte vorst. Morgen begint droog met wat zon. Later op de ochtend en ook in de middag vallen nog enkele buitjes.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Genesis en I Can Dance. Wat een fijne hit blijft dat uit de jaren 80. En daarvoor nog het streeknieuws. Je weet het, nieuws en achtergronden vind je terug op onze website. 120.nl is je nieuwsarchief. Blijf je een beetje op de hoogte van alles wat er speelt in Twente. Onderweg Dua Lipa. We gaan ook even kijken hoe het weekend eruit ziet qua weersomstandigheden. Het blijft fris in ieder geval.

vallen en de temperaturen helaas 13 graden. Pas volgende week lijkt het de temperaturen wat omhoog te gaan. De zon die komt er dan wat vaker bij en het wordt droger. Maar je zult dus dit weekend vooral te maken hebben met frisse omstandigheden en geregeld buien. Dit is de middagshow voor Twente met nu Soul Asylum op de radio.

Zootropolis. Het is de nieuwe bioscoopfilm waar Shakira opnieuw de titelsong voor mocht opnemen. En daarmee aan het einde gekomen van de middagshow. Straks na 7 is het tijd voor de Guilty Pleasure Friday. Ik wens je vooral een heel fijn weekend en tot maandag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is boos over het geweld rond opvanglocaties deze week. Op X schrijft hij dat de vernielingen, brandstichtingen en het geweld tegen politie en hulpverleners ontoelaatbaar zijn. Is niet goed te praten, vindt Jette. Hij sprak erover op het Katshuis met het COA, hulpverleners en vrijwilligers uit de opvang. Vluchtelingenwerk komt in actie tegen het geweld. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en social media komt een afbeelding van twee handen in hartvorm. Als virus

0: schip Hondius maandag arriveert in Rotterdam, gaan 23 van de 27 opvarenden daar in quarantaine. Er worden speciale units voor ze neergezet. Hoe lang ze daar moeten blijven is niet duidelijk, maar het zou 6 weken kunnen zijn, zegt de GGD. 4 anderen zijn Nederlanders. Zij mogen thuis in quarantaine. Feyenoord-trainer Robin van Persie gunt aanvaller Raheem Sterling zondag een basisplaats tegen PEC Zwolle. Het is de laatste wedstrijd dit seizoen. Sterling koos in januari verrassend voor Feyenoord, maar speelde maar weinig. Van Persie mist wat spelers en vindt het een mooi moment om Sterling nog een basisplaats te geven. Het weer nog van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. Morgen opnieuw buien, ook zon en het is fris met 13 graden. Zondag iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday. Wim van Lu.

ZFM.nl, rechtsbovenzijde, linkericoontje op de 120. Dus laat maar komen. Voor de rest gaan we het weekend inluiden. Dat gaan wij doen vanavond met Joey Nicolai. Straks gaan we het nog hebben. Dat is ook wel leuk. Over een luisterlezing. Dat gaat namelijk morgen plaatsvinden in de Piep in Enschede. En we hebben meer zaken die ons raken. Dus blijf er lekker bij. En wat ik zei, hoe gekker hoe beter. Laat me komen via de 120. Dit is Change. And you are my melody. Hier op 120 FM.

Armer Melody hier op de Twente Radio. Vrijdagavond, het is nattigheid buiten vanavond. Althans, het ziet er nat uit. Op dit moment warm bij een kachel. Lekker dus. En tot aan 11 uur dus. Straks om 9 uur. Michel Otter. Richard de Vette. Ja, we hebben even kwijt. Richard de Vette. Die gaat het vervolg doen van de Guilty Pleasures. Straks om 9 uur. Hier op Twente FM. En wat ik zei, zo meteen gaan we het hebben over een luisterlezing. Die gaan namelijk plaatsvinden morgen in de Wiep in Enschede. En nou ja, waar die over gaat, dat hoor je straks hier in de show. En we gaan het weekend inluiden met niemand minder dan Joey Nicolai. Dat doen we rond 9:15. Het weer, wat gaat het doen de komende dagen, het komende uur denk ik, want er komen buien naar beneden. Half tot zwaar bewolkt, van tijd tot tijd een bui of langdurige regen. Komende nacht trekt de neerslag overhaast weg en arriveren opklaringen. Minima vannacht 5 graden, de wind die waait zwak tot matig. En zaterdag verloopt ook kil. We zien stapelwolken, zonneschijn en er zijn een paar buien. Het wordt met een westelijk briesje maximaal 13 graden. Zondag is er nog een flesse zon. Later raakt het bewolkt en volgen er buien en het is dan 14 graden. Begin volgende week is er nog wisselvallig met wel wat stijgende temperaturen. Dinsdag wordt het bijvoorbeeld 18 graden.

Deutsche Welle, hè? Rheingold en Draaklang Dimensionen. Begin jaren 80 was dat een klein hitje in Nederland en een grote in Duitsland. Dat mag duidelijk zijn. Twentefm.nl, rechterboven zit het linkercoontje voor je wensen. Deze werd ook aangevraagd. Two Brothers on the Fourth Floor.

0: And thinking of you.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Straks gaan we het hebben over een luisterlezing morgen in Enschede. En het streeknieuws komt er ook aan.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Regionale Omroep 1 Twente heeft op Hemelvaartsdag een nieuwe podcast gelanceerd, speciaal gericht op jongeren. De podcast heet Onder ons en wordt gepresenteerd door de 23-jarige Hengeloze stagiaire Stella Sleebos. Onderwerpen als mentale gezondheid, sociale media, onzekerheid over de toekomst, racisme en identiteit komen aan bod. De makers willen met de podcast een dialoog op gang brengen onder jongeren in de regio Twente. Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met een nieuwe omgevingsvisie. Het plan beschrijft wat de komende 10 jaar moet gebeuren bij ruimtelijke inrichting van de provincie, met een doorkijkje naar 2050. Thema's als wonen, werk en leven staan centraal. De nieuwe visie heeft direct gevolgen voor de gemeente in de regio Twente, waaronder plannen voor woningbouw en bedrijvigheid in de komende jaren. En in Oud-Marsum staat de allereerste editie van Postelhoek Live op de rol. Het evenement belooft een avond vol live muziek te worden op een bijzondere locatie in het dorp. De organisatie verwacht een sfeervolle avond voor een breed publiek. Het nieuwe muziekinitiatief sluit aan bij de levendige cultuuragenda van Oud-Marsum en wil uitgroeien tot een vaste terugkerende activiteit in de regio. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond zijn er opklaringen. Het koelt behoorlijk af met minima tussen de 2 en 4 graden. Vannacht is aan de grond kans op lichte vorst. Morgen begint droog met wat zon. Later op de ochtend en ook in de middag vallen nog enkele buien.
1: Twente luistert naar Guilty Pleasure Friday.

Armin van Buuren en Marlo Rex, nieuwe single Like a Child hier op Twente FM. Nou, dit is van binnen via de app. We konden draaien, Shiver, van ons hoekje, zeg maar, Utwente, Future Child.

Het is Shiver uit Rossum en omgeving, Roy in het veld en alles erop en eraan. En ook af en toe nieuwe nummers. Maar ja, Shiver is eigenlijk wel voorbij. Lekker hoor, dit Future Child hier op Twente FM. Straks gaan we naar de Biep van Enschede. Daar gaat morgen wat gebeuren.

0: Ze maakte het wat leuks van die Katie Sledge, Another Star. Het oude succesje van Stevie Wonder. Dit was midden jaren 90, de versie van Katie Sledge. Nou, daar gaat het morgen niet over. Het gaat over klassieke muziek, de luisterlezing. Klaas Sikkel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat zijn andere klanken morgen, hè?
1: Ja. Ja, klassieke muziek is ook mooi.
0: Zeker.
1: En bij de muziek, ja. Bij de muziekbank besteden we daar ook wat aandacht aan om mensen, misschien mensen te interesseren voor klassieke muziek. Veel van wat we doen is popmuziek. Over volgende maand weer een lezing over Aretha Franklin. Maar morgen dus over de symfonie in de 19e eeuw.
0: Ja, en hoe gaan we dit inkleden? Hoe kunnen we mensen lokken naar dit hele gebeuren? Want het zijn hele mooie stukken gemaakt. En je hebt natuurlijk klassiek en klassiek en nog eens een keer klassiek. Tenminste, allerlei gradaties.
1: Ja, ik is gegaan een beetje met zeven mijlslaarzen door die 19e eeuw heen. Maar misschien belangrijk om te zeggen is dat je hoeft geen kennis mee te brengen. Kijk. Als er mensen zijn die klassiek wel een beetje aardig vinden, maar echt geen idee hebben van wat is, is helemaal niet erg. Kom vooral luisteren, dan leer je iets meer en misschien kom je iets tegen wat je heel erg mooi vindt.
0: Nou, kijk aan. Hoe gaat het morgenavond? Waar gaat het over morgenmiddag tussen 3 en 4?
1: Ja, het is om het begin om 3 uur in de muziekbank. Die is in de bibliotheek op de eerste verdieping. Ik zal eerst iets uitleggen over wat een symfonie is. Hoe zo'n ding in elkaar zit. En dan een aantal hoogtepunten en ook dieptepunten uit de 19e eeuw laten horen.
0: Ja, oh, die zijn er ook.
1: Ja, die zijn er ook dieptepunten. Dat het heel slecht ging met het symfonisch repertoire.
0: Ja. Wanneer zijn we denken altijd van, nou ja, we denken aan Beethoven en dat soort dingen. Met Mendelssohn, die allemaal zelf hebben ingespeeld op plaats. Maar dat is natuurlijk complete onzin, dat hebben anderen allemaal gedaan. Maar dat gevoel hebben we wel een beetje.
1: Ja, dat is de mensen die het dan inspelen probeert zo goed mogelijk te doen.
0: Ja.
1: Maar Beethoven was een geweldenaar en die was dus zo verschrikkelijk goed dat 40 jaar na zijn dood nog steeds niemand een symfonie kon schrijven die in de buurt kwam van Beethoven.
0: Ja, dat is
1: dat. En dat sloeg het veld wel een beetje plat.
0: Ja, ja. Gekke, we hebben hem nooit horen spelen. Ik bedoel, dat is zo apart, weet je. Dat, je kunt je er geen voorstelling van maken.
1: Het is, Gustav Mahler, die aan het eind langskomt van het verhaal, die kunnen wel horen spelen. Die heeft zijn eigen werk ingespeeld op een pianola in 1905, toen hij in New York was, als ik het goed heb.
0: Okay.
1: En er zijn dus opnamen van een pianola die hij zelf heeft ingespeeld.
0: Oh, wat gaaf.
1: Maar
0: wat
1: die ga ik niet laten horen. Nee. Ik ga alleen zijn souvenir laten horen.
0: Goed zo. Morgenmiddag dus. Iedereen welkom. Hoe gaat het precies? Toegang gratis, zie ik.
1: Toegang gratis, er is koffie en thee, die is ook gratis. En kom op tijd, want we beginnen om 3 uur. Het duurt tot 4 uur en dan in een uurtje probeer ik wat uit te leggen over het symfonisch repertoire in de 19e eeuw.
0: Hartstikke
1: en ik hoop dat het reus leuk wordt.
0: Nou, dat denk ik wel, Klaas Sikkel. Ik dank je wel en een fijne vrijdagavond en tot morgen.
1: Prima, dag.

enige echte furf. Ja, dat is inderdaad. Ja, geen vijf dingen tegelijk met Wim. En Bidden for Your Symphony. Waarschijnlijk gaat het er morgen ook over. In ieder geval over de luisterlezing in Enschede. Hartstikke leuk om daarbij aanwezig te zijn. Het gaat in dit geval over de symfonie in de 19e eeuw. Ja. En daar weet jij misschien wel helemaal niks van. Ik ook niet, dus reden genoeg om er naartoe te gaan. Eerste etage, bibliotheek, Enschede. Morgen tussen 4 en 3, wou ik zeggen, maar 3 en 4. Beter om 3 uur komen. Hè? Koffie en thee gratis, goed zo. Welkom, de Guilty Pleasure Friday XXL. Wensen zijn welkom. En dat kan op twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. En je kunt ook de 1Twente-app gebruiken, die kun je dan downloaden. Of het droog blijft vanavond. Nou, dat hebben ze gehoord. Buien komen er voorbij. Langdurige regen, dus dat moeten we mee doen. Ik zou zeggen, blijf lekker bij die radio zitten.

0: Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager. Gezet, hè?
0: Ja. En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op!

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vak luid lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is iemand opgepakt voor vernielingen in Stadskanaal. Het is een minderjarige jongen die wordt verdacht van het ingooien van ruiten van een huis. Daar zou een van de twee moeders wonen. Die worden verdacht van mishandeling van hun jonge kinderen. Ook bij twee andere huizen zijn ruiten ingegooid. De woningen zijn dichtgetimmerd. Op Saba is verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Hij verdween 2 dagen geleden en vandaag is ook gezocht met 2 helikopters. Volgens RTL zijn vanuit Sint Maarten mariniers onderweg om mee te helpen. De man werkt in Nederland bij een ambulancedienst en collega's zeggen dat hij goed getraind is. In een loods in het Limburgse Landgraaf heeft de politie 300 kilo amfetamine gevonden. Er werd een gepantserd voertuig gebruikt om door een hek te kunnen komen. 3 mannen zijn opgepakt en ook hun huizen zijn doorzocht. Daar vond de politie luxe horloges en €13.000 aan contant geld. Ook werden computers meegenomen. België heeft zijn selectie voor het WK voetbal bekendgemaakt. Dat is een tegenvaller voor Ajax-ziet Mika Gods. Hij mag niet mee. Er is wel plek voor een speler met Spaanse roots die deze week besloot voor België uit te komen, Fernandes Pardo. Gods staat in de Eredivisie op de 2e plek van de topscorerslijst. Het weer nog van Weer Online. Vanavond ook buien, komende nacht op veel plaatsen droog. Morgen zijn de buien weer terug, maar ook de zon. Het blijft fris met een graad of 13, zondag 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday. Wim van Laar.

Bowser en Magnetic hier op Twente FM vrijdagavond. De Guilty Pleasure Friday XXL voor de 15e mei. Altijd zo'n rare vrijdag tussen Hemelvaart en het weekend in. Hè? Ja, heel veel mensen vrij. Heel veel mensen heffen de hort op met de caravan of met de tent. Ik zou het niet doen, maar toch, je weet het niet. Hoe dan ook, de pret mag niet drukken. Dat mag de pret ook niet drukken. Mensen, welkom. Laat me komen op twentefm.nl. Rechterboven zijn de linkeriekoontje of de 120-app. En draai ik hem niet, dan draait Richard dat zometeen na 9 uur... in het vervolg van de Guilty Pleasure Friday XXL. En dit kwam ook binnen. Graag de lange uitvoering. New Order, Blue Monday.

0: Het was in 1983 een 12 inch. En ja, die hoorde eigenlijk niet in de top 40, want er moest een single versie zijn. Uiteindelijk is het wel of niet goed gekomen. Weken dan niet meer. In ieder geval, een van die hitparades destijds mocht hij dan niet in, omdat hij alleen maar op 12 inch was. Maar het was een hele, hele dikke hit. We hebben het over Blue Monday, A New Order. Nou, die kwam binnen via de 120fm.nl, rechterbovenzijde linkerkantje. Je weet wel, de brievenbus, de digitale brievenbus voor deze avond. Het zijn de Guilty Pleasures waar je naar luistert. Even kijken. Gilde van Europese Nachtmakers. Dat is dit weekend in Bad Bentheim. Toch, Jack?
1: We hebben daar treffen met heel veel nachtwachters uit het Europese land. Oostenrijk, Zwitserland. Heel veel uit Duitsland. Denemarken zit er. En de club in Bad Bentheim onder leiding van die Johannes Trier, die hebben daar een heel leuk programmaatje gemaakt. We hebben vaste dingen. Dat is onze vergadering. We hebben een vaste vergadering op zaterdagmorgen. Daar worden algemene dingen besproken die in het nachtwachtersleven of torenblazersleven voorkomen. En misschien kunnen we elkaar wat ervaringen uitwisselen. En voor de rest hebben ze een heel leuk programma. Zaterdagmiddag, dacht ik, is een tocht door Bad Bentheim. Dat is echt een mooi spektakel om te zien voor mensen uit de buurt.
0: Want
1: ik begrijp dat ik nu helemaal in Twente zit. Dat is gewoon leuk. Ik zit normaal gesproken in Beek. Dat is vlakbij Maastricht, voor de mensen even te oriënteren. Wij zijn eigenlijk een cultuurgroep. We gaan niet echt 's nachts, want de anderen doen heel veel op tochten, rondleidingen in hun oude stad geven. Dat doen wij niet. Wij hebben wel rondleidingen, maar dat is meer op verzoek van: God, laat ons een keertje Beek zien. En dan hebben wij, omdat veel afgebroken is qua gebouwen, hebben wij mooie foto's. Die laten we dan zien. God, vroeger stond hier, ik noem even de synagoge, de Rabobank is hier ooit begonnen. Dat soort dingen laten we dan van het Beekse zien. Het gemeentehuis. Ja, heel veel oude plekken die jammer genoeg niet meer zijn.
0: Nee, dat is dus een Beek. Morgen is het in Bad Bentheim. Het gilde van Europese nachtwakers en torenwachters. Ze zijn in Bad Bentheim. Het is nog een beetje spannend. Echt zo'n gilde waar je denkt van, nou, beetje.

Away. Nou, die hoor je niet zo vaak meer. Lekker toch? This recording studio somewhere far, far away. Is ook wel leuk. Ook lang niet meer gehoord. Hit House, Jack to the Sound of the Underground. Als je het over een guilty pleasure hebt, zeg.

0: to the sound of the underground.
1: Hey trouwens, och man.
2: Guilty Pleasure Friday. XXL.
1: Lang niet meer gehoord deze Jack to the Sound of the Underground hier op Twente FM tijdens jouw feestje, de Guilty Pleasure Friday XXL. Straks gaan we het weekend nog inluiden. Dat doen we vanavond met niemand minder dan de enige echte Joey Nicolai met zijn nieuwe single. Straks hier om 9:15 en een streetnieuws komt er ook aan.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Regionale Omroep 1 Twente heeft op Hemelvaartsdag een nieuwe podcast gelanceerd, speciaal gericht op jongeren. De podcast heet Onder ons en wordt gepresenteerd door de 23-jarige Engeloze stagiaire Stella Sleebos. Onderwerpen als mentale gezondheid, sociale media, onzekerheid over de toekomst, racisme en identiteit komen aan bod. De makers willen met de podcast een dialoog op gang brengen onder jongeren in de regio Twente. Provinciale staten van Overijssel hebben ingestemd met een nieuwe omgevingsvisie. Het plan beschrijft wat de komende 10 jaar moet gebeuren bij ruimtelijke inrichting van de provincie, met een doorkijkje naar 2050. Thema's als wonen, werk en leven staan centraal. De nieuwe visie heeft direct gevolgen voor de gemeente in de regio Twente, waaronder plannen voor woningbouw en bedrijvigheid in de komende jaren. En in Oud-Marsum staat de allereerste editie van Postelhoek Live op de rol. Het evenement belooft een avond vol live muziek te worden op een bijzondere locatie in het dorp. De organisatie verwacht een sfeervolle avond voor een breed publiek. Het nieuwe muziekinitiatief sluit aan bij de levendige cultuuragenda van Oud-Marsum en wil uitgroeien tot een vaste terugkerende activiteit in de regio. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond zijn er opklaringen. Het koelt behoorlijk af, met minima tussen de 2 en 4 graden. Vannacht is aan de grond kans op lichte vorst. Morgen begint droog met wat zon. Later op de ochtend en ook in de middag vallen nog enkele buitjes.
1: Guilty Pleasure Friday.

hitjes gemaakt eind jaren 90, begin zeros. Deze Nerios Dubberg en Sunshine en Happiness ervoor. De Spider Murphy King was in Duitse sfeer vanavond. Ik zou die aan tijdens de Guilty Pleasure Friday XXL op deze vrijdagavond. Het is 15 mei, het is voorjaar. En de tuin krijgt water. Toch? Goed werk. Straks gaan we het weekend inleiden. En dat doen we samen met Joey Nicolai. Met Ik Geniet en Ik Leef. En nu, die lekkere disco-jetsen van Gino Socchio.

0: Het zijn de klanken van, ik wou zeggen de Bengals, maar dan net even anders. De Go-Go's, die waren misschien nog wel leuker. En Our Lips Are Sealed in een dubieuze tijd, hoor. Dus ze zaten daar. Ja, die lusten van alles. Goed zo, lang geleden alweer. Daarvoor Gino Socchio, Try It Out, hier op de Twentse Radio. En ja, we gaan het weekend luiden, beste mensen. Dat doen we op vrijdagavond altijd rond 9:15. En dat doen we vanavond met niemand minder dan Joey Nicolai.
1: Een hele goede avond.
0: Daar is hij, Joey. Hartstikke goed. Wat eet je op deze vrijdagavond? Ben altijd benieuwd.
1: Nou, ik ben me aan het klaarmaken. Ik moet zo meteen optreden.
0: Ik had al zo'n vermoeden, op een of andere manier.
1: Dus ja, zometeen mag ik naar het Rembrandtplein in Amsterdam. Helemaal leuk.
0: Oké, wat goed zeg. Oké, Rembrandtplein. Dat is mooi werk. En sta je er vaker?
1: Ja, daar sta ik regelmatig, gelukkig. Dus het is altijd leuk.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Hey, even voor de mensen die je niet kennen, hoe lang ben je al bezig? En ja, zit je Nicol Treijen van Amsterdam?
1: Ja, ik kom uit Purmerend. Dus ja, dat is ongeveer zo'n 15 minuutjes, 20 minuutjes rijden vanaf Amsterdam. En ja, ik ben begonnen met zingen toen ik een jaar of 18 was. Toen heb ik me opgegeven voor een talentenjacht in een café. En ja, toen is een beetje het balletje gaan rollen. Doe je een keer een optredentje. Toen set je een beetje zelf opgebouwd met eigen boxies. En ja, nu heb ik al 4 singles uit en heb ik jou aan de telefoon. Zo snel gaat het.
0: Ja, en dan, dat is het hoogtepunt natuurlijk, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Hey, maar weet je, ik vind het gaaf als je zelf die dingen allemaal doet, weet je. Vroeger aan de sjouwen met die boxjes en weet ik wat allemaal van toestanden.
1: Nou, ik zou je zeggen, dat is pas vanaf januari doe ik dat pas niet meer.
0: Oké, dat is nog beter.
1: Dus ik heb het aardig lang gedaan.
0: Ja, ik weet het nog vroeger met drive-in shows. Hetzelfde verhaal, weet je. Daar ben je dan ook jaren mee bezig om dat, te doen. En alles erop en eraan. En ook dan gesleept tot diep in de nacht. Maar dat maakt je groot. En dat leer je toch van, laten we wel wezen. Hè?
1: Ja, dat zeker. Maar ik was er op een gegeven moment wel helemaal klaar mee. Hoor. Dan loop je s'avonds weer die bus uit te sjouwen, jongen. En oh.
0: Ja, nou, snel vergeten. Hartstikke goed. Hé, hey, nieuw single uit. Ik geniet. Ik leef. Ja, ik kan er wel een stempel op plakken. Maar het klinkt ook wel een beetje echt Amsterdams, zeg maar.
1: Ja, nou ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk geen echte Amsterdammer ben.
0: Nee, maar je weet wat ik bedoel. Beetje André Hazes, ja. Beetje, Tino Martin, maar die komt helemaal niet uit Amsterdam, geloof ik. Maar ja, je weet, dat sausje.
1: Ja, een beetje dat sausje, ja. En ja, we willen gewoon een beetje zorgen dat we onze eigen sound gaan creëren. Dat mensen je herkennen aan je muziek. En ja, ik hoop dat dat een beetje is gelukt.
0: Ja, dat is zeker gelukt. Dat moet gaan lukken. Zit er nog meer in de planning dit jaar?
1: Ja, zeker. We gaan voor de zomer nog met een hele leuke plaat uitkomen. Dus daar hoop ik dat je me weer voor komt bellen.
0: Ik weet het zeker, 100%. Nou, hoe laat moet je beginnen op het Rembrandtplein?
1: 10:00 moet ik er zijn. Dus rond 10:15, 10:30 beginnen.
0: Goed zo. Ik wens je veel plezier. Met jou gaan we het weekend inluiden. Joey Nicolai, ik geniet. Dankjewel. Hoi.
1: En ik leef. Absoluut. Dankjewel, hè.
0: Hoi.

En daar moet je mee doen, Joey Nicolai. Ik geniet en ik leef hier op Twente FM. Daar gingen we het weekend mee inluiden. Mooi is, we gaan van links naar rechts, van boven naar beneden. We draaien alles wat maar leuk is en wat binnenkomt. Op twentefm.nl, rechterboven zijn de linker icoontje. Ook dit is een goede keuze. Supertramp, Child of Vision. Straks na 9 uur, Richard de Vette. In het vervolg van de Guilty Pleasure Friday XXL.

0: ZFL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring.

0: Wild Rolling, diesel EN590, zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Een mooie tuin? Buzinc Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Gorinchem houden ze rekening met geweldsincidenten bij een shopping-event dit weekend. Het gebied rond een evenementenhal geldt als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren, vooral om naar wapens te zoeken. Het event is zondag en er worden 3000 bezoekers verwacht. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden voor het vernielen van een huis in Stadskanaal en wordt ervan verdacht de ruiten te hebben ingegooid. Is waarschijnlijk het huis van een van de moeders die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook de ruiten van twee andere huizen zijn ingegooid. Een grote brand in een kringloopwinkel in Deventer, meldt de regionale omroep. Er komt zoveel rook vrij dat omwonenden advies krijgen om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Het gebouw zelf kan niet meer worden gered. Goed nieuws voor gelovigen in Tsjechië. De politie heeft de 800 jaar oude schedel van een heilige teruggevonden. Die was gestolen uit een kerk. De politie zegt dat ze er net op tijd bij waren, want de dief had hem vandaag in een rivier willen gooien. Hij vond het verschrikkelijk dat de schedel in een kerk was tentoongesteld. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. Ook zondag nog buien, maar met 14 tot 16 graden wel wat zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
8: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
6: Richard de Vetter.

0: Dark Before the Dawn van Song Myung-U. Ja, je luistert naar de Guilty Pleasure Friday XXL. Deze 15 april. Het is weer feestje. Ja, geen Erik Kiekenbelt, maar ik mag voor hem invallen. Wat een feestje is het altijd. Tot 11 uur neem ik je mee langs hele fouten, maar eigenlijk ook stiekem heerlijke Guilty Pleasures hier op Twente FM. En wat heb ik allemaal in petto voor je de komende 2 uur? Natuurlijk, ja, ik zit wel eens vaker op de vrijdagavond. Een stukje Italo mag niet ontbreken. Dus we hebben weer een blokje Italo heb ik voor je klaarstaan. Ik kijk ook nog even met een schuin oogje naar filmmuziek. Daar stond deze week een heel mooi... Ik las ergens een artikel over de film Top Gun. En een van de hoofdrolspeelsters. Daar straks alles meer over. En natuurlijk, ja... Het is ook een beetje verkeerd, hè, wat er deze week natuurlijk bezig is. Het Eurovisie Songfestival 2026. De halve finales zijn geweest. Gisteren en afgelopen dinsdag. De finalisten zijn bekend. Morgenavond de grande finale van het Eurovisie Songfestival. Helaas zonder Nederland. Maar we gaan toch even wat pareltjes uitlichten. Die hoor je straks. Dan nog wat musical muziek. Van onder andere de musical Ride the Cyclone. Echt voor liefhebbers. Ik denk dat heel weinig mensen... Ik ken het eigenlijk ook niet, totdat mijn dochter ermee kwam. Ik denk van, oh, dat is best wel eigenlijk wel leuk om te draaien. We kijken ook even naar het WK voetbal wat eraan zit te komen. Omdat vandaag Shakira, haar zeg maar de tune die hoort bij het WK, heeft uitgebracht. Ze heeft het weer gedaan. Ze heeft het eerder gedaan. Straks hoor je hem hier in de Guilty Pleasure Friday. En we kijken nog even naar Twente. Die heeft namelijk een soort uitzwaaiwedstrijd aanstaande zondag. En dan moet het allemaal gaan gebeuren. Welke plek gaat Twente in beslag nemen aan het einde van de dag, van de zondag? Wordt dat de derde, de vierde of de, ja, en toch een klein beetje teleurstellende vijfde plaats? Alle drie de plaatsen liggen nog open. Plaats 6, dat kan niet meer, dus die is veilig. Plekje 5 is veilig en plekje 2 kan ook niet meer. Dus het wordt de derde, de vierde of de vijfde. We gaan zien wat het wordt. Zometeen gaan we wat Italo doen. Maar daarvoor hoor je nog even Gracie Abrams met I Love You, I'm Sorry. En deze fantastische plaat van Michael Jackson met gitaar, virtuoos / Give In To Me.
1: Wij zijn er voor je. Altijd en overal.

Gracie Abrams. I love you, I'm sorry. Ze kondigt hem zelf af. Ik heb dit album gekocht. Fantastisch album. Zeer de moeite waard om daar eens naar te kijken. Ik was even vergeten te zeggen. Het is natuurlijk de Guilty Pleasure Friday. En dan kun je gewoon meedoen. Jij thuis daar. Je kan gewoon de playlist hier beïnvloeden door even een appje te sturen naar de studio. Je gaat even naar twentefm.nl. En als je daar aangekomen bent, dan zie je vanzelf een button met appje naar de studio. En dan kom je rechtstreeks bij mij binnen. En dan kan ik jouw verzoekje draaien. En dat wordt al gedaan, onder andere door Raymond uit Tubbergen. Die zegt van, hey, wil je nog even een plaatje van mij draaien? Draai graag Tage wie diese van die Toten Hosen. En normaal zou je denken van, Toten Hosen, ja, dat ken ik nog wel uit de jaren 90 en de Zeeuws, maar zijn die er nog? Nou, dan kan ik je zeggen, ja, die zijn er, want ik heb ook een ander programma hier op Twente FM. En ze hebben deze week een nieuwe single uitgebracht. En dan moet ik even kijken, dat is Slechte Nachbarn. Dat gaat over de buren. En ze zijn er nog steeds. Ze hebben namelijk een studioalbum ook uitgebracht afgelopen maand. Trink aus, wir müssen gehen. En dat is dus verschenen. Dat is wel hun laatste studioalbum. Het 17e studioalbum. Ze gaan daarmee stoppen. Je kan ze nog wel zien. De band trekt in deze zomer door Europa met Trink aus, wir müssen gehen tour. Met shows onder andere in Duitsland, Zwitserland en Luxemburg. Nederland staat nog niet op de lijst. Maar we zitten hier vlakbij Duitsland. Dus houd even in de gaten. Vaak in Münster of een beetje in de buurt komen ze langs. En dan kan je altijd even naar ze gaan kijken. Zeker de moeite waard. Dus fijn dat Raymond uit Tubbergen dit nummertje heeft aangevraagd. Niet de nieuwe single. Een wat oude van die Toten Hosen. Tagen wie diese.

Die Toten Hosen. Een Tage wie diesen. Ja, je kan het nog steeds aanvragen. Ga even naar twente.nl en vraag daar je via het appje een nummer aan. En dan wellicht hoor je hem hier terug. Ja, nog een krappe maandje. En dan zal de openingswedstrijd worden gespeeld in Mexico voor het WK 2026, wat plaatsvindt in Amerika, Mexico en Canada. Het Aztekenstadion in Mexico. Dan speelt Mexico tegen Zuid-Afrika. 11 juni is dat, tot en met 19 juli. En ja, Madonna, Shakira en de K-popgroep BTS, die treden dan op bij de finale van het WK voetbal op 19 juli. Dat is nog even wachten. Het is de eerste keer dat er een zogeheten halftime show zal zijn tijdens de WK-finale. Nooit eerder gebeurd. Shakira die maakte dit jaar opnieuw het officiële nummer voor het WK. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Samen met Burna Boy. En dat zeg je misschien, ik kan je herinneren, ja, ze heeft dat eerder gedaan. In 2010 scoorde de Colombiaanse zangeres al een grote hit met de Waka Waka. Dat was bij het WK in Zuid-Afrika. Het nieuwe nummer, Die Die, is vandaag verschenen. En het WK voetbal vindt deze keer dus plaats in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Nog even wachten, klein maandje en dan is het alweer zover. Het zal wel even moeten groeien, denk ik. Nederland heeft best wel een zware pool. Vooral met Japan en Zweden zitten er onder andere bij. Dat zijn toch niet de minste tegenstanders, dus het wordt nog spannend. Maar ja, daarvoor is het ook een WK. We gaan daar hopelijk hoge ogen gooien. Dat zou heel mooi zijn. Ja, Madonna doet de halftime show. Die hoor je zo meteen met Hang Up. Maar dit is de nieuwe van Shakira. Het nummer van het WK 2026. Dit is Die Die.

0: Madonna en ja, een klein beetje Alba natuurlijk. Hang up. Je luistert nog steeds naar de Guilty Pleasure Friday XXL hier op Twente FM. Zometeen terug met een blokje Italo en ook nog new shoes en I can't wait.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Regionale Omroep 1 Twente heeft op Hemelvaartsdag een nieuwe podcast gelanceerd, speciaal gericht op jongeren. De podcast heet Onder ons en wordt gepresenteerd door de 23-jarige Hengeloze stagiaire Stella Sleebos. Onderwerpen als mentale gezondheid, sociale media, onzekerheid over de toekomst, racisme en identiteit komen aan bod. De makers willen met de podcast een dialoog op gang brengen onder jongeren in de regio Twente. Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met een nieuwe omgevingsvisie. Het plan beschrijft wat de komende 10 jaar moet gebeuren bij een ruimtelijke inrichting van de provincie, met een doorkijkje naar 2050. Thema's als wonen, werk en leven staan centraal. De nieuwe visie heeft direct gevolgen voor de gemeente in de regio Twente, waaronder plannen voor woningbouw en bedrijvigheid in de komende jaren. En in Oud-Marsum staat de allereerste editie van Postelhoek Live op de rol. Het evenement belooft een avond vol live muziek te worden op een bijzondere locatie in het dorp. De organisatie verwacht een sfeervolle avond voor een breed publiek. Het nieuwe muziekinitiatief sluit aan bij de levendige cultuuragenda van Oud-Marsum en wil uitgroeien tot een vaste terugkerende activiteit in de regio. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond zijn er opklaringen. Het koelt behoorlijk af met minima tussen de 2 en 4 graden. Vannacht is aan de grond kans op lichte vorst. Morgen begint droog met wat zon. Later op de ochtend en ook in de middag vallen nog enkele buitjes.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: even mee terug naar 1985. Toen was het een grote hit. I Can't Wait. New Shoes. Ze hebben de oude weggegooid volgens mij. We hebben daarna nooit meer iets van gehoord. Tenminste, ik niet. Hemelvaart is zo'n beetje op zijn... dit is het grote hemelvaartweekend. Misschien ben je weg. Het is niet het beste weer wat je kan hebben. Maar dat maakt niet uit. Dan kun je lekker binnen zitten en luisteren naar de Guilty Pleasure Friday. En dan komt het zonnetje vanzelf wel weer door. Volgend weekend, dan ben ik zelf weg. Dan is het Pinksteren. En dan schijnt toch wel weer de temperatuur langzaam deze week omhoog te lopen. Het wordt droger, het wordt warmer. En in het weekend zie ik plus 20 graden. Dat zou mooi zijn. Dan ga ik naar het mooie Nederlandse Ibiza. Texel, ook mooi. En dan hebben we iets beter weer. Maar goed, we gaan het weekend inluiden. Het lange weekend voor je. Zometeen een blokje Italo. Maar eerst Deep in Your Love, Alok en Bebe Rexha.
1: Trap je weekend af.

Deep in Your Love. Alok en Bebe Rexha. De Guilty Pleasure Friday. We gaan natuurlijk nog even met een schuin oog kijken het volgende uur naar het Eurovisie Songfestival. Wat daar allemaal gebeurt. En we gaan er ook wat nummertjes van draaien. Het is toch alweer wat opmerkelijke dingen die daar zijn gebeurd. We kijken nog even naar FC Twente. Die een uitzwaaiwedstrijd heeft aanstaande zondag. Want daar zijn in ieder geval plannen voor. Om ze even weer in de juiste moed te krijgen. Om die laatste wedstrijd alles te geven. En plek 3 veilig te stellen. Dat straks allemaal. En ik ga nog even kijken naar... We hebben nog wat musical heb ik voor je staan. En ik heb ook nog een film soundtrack. Vind ik ook wel mooi. En het gaat dit keer over de film Top Gun. En dat straks allemaal. Maar allereerst gaan we voor... Ja, er is voor mij persoonlijk geen Guilty Pleasure Friday XXL. Zonder stevig stukje Italo. En Italo Disco, ja, dat is een genre van elektronische dansmuziek dat in de jaren 70 en begin jaren 80 in Italië ontstond. Gewoon heel simpel. Makkelijk melodietje. Makkelijk mee te zingen. En dat zijn deze twee nummers ook. Zometeen Silver Pozzoli en Around My Dream. Maar allereerst, ja, dit is echt een klassieke. Tonight van Ken Laszlo.

Oeh, Italo, Silver Pozzoli around the dream. En daarvoor Ken Laszlo en Tonight. Zometeen na de klok van 9 uur, 10 uur moet ik zeggen, ik loop achter, heb ik nog filmmuziek uit de film Top Gun. En dan kijk ik even naar, iedereen heeft het natuurlijk over Tom Cruise, maar ik kijk vooral, zoals meerdere mannen denk ik, vroeger naar Killian McGillis. Die natuurlijk, ze was eigenlijk een mannelijke fantasie. Ze dronk bier, keek graag naar sport en reed in een chique auto richting een zonsondergang. Veel beter gaat het natuurlijk niet worden. Daar straks meer over. Ook nog een stukje musical en het Eurovisie Songfestival komt voorbij. Want Boy George deed mee. Met welk land hij mee heeft gedaan, dat hoor je straks. Zometeen Betty Boo en Doing the Do. En dan, dit nummer. Ja, is het een guilty pleasure? Ik weet het niet. Het is in ieder geval een heel fijn plaatje. En overal waar je hem draait, gaat het dak eraf. Dus ik ga ervan uit, thuis alles aan de kant, uit je dak. Narcotic en Liquido.

0: onder druk. En Twentse cultuur.
1: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
2: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
1: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: windstil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden voor de manier waarop is gecommuniceerd over de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Inwoners voelden zich daardoor overvallen. Dat had anders gekund en gemoeten, zegt burgemeester Verheijen. Die benadrukt dat de opvang tot 1 november open is. Op meerdere plekken is de Nakba herdacht. Dat is de massale verdrijving van Palestijnen na de Tweede Wereldoorlog, toen de staat Israël werd gesticht. In Rotterdam was een stille tocht, in Amsterdam een herdenking in een kerk. En in Utrecht legde burgemeester Dijksma een krans. De organisatie daar noemt het een dappere zet van de burgemeester. Een gebied rond de evenementenhal in Gorkum is dit weekend veiligheidsrisicogebied. Het heeft te maken met een shopping-event dat zondag daar wordt gehouden. Volgens de burgemeester is er een reële dreiging, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Bij het event worden zo'n 3000 mensen verwacht. Een grote verrassing voor acteur John Travolta op het filmfestival van Cannes. Hij kreeg een erepalm. Dat is een van de belangrijkste prijzen. Travolta zei op het podium dat dit een Oscar te boven gaat. Hij is in Cannes om zijn nieuwe film te promoten. De eerste die hij zelf heeft geregisseerd. Het weer nog van Weer Online. Er zijn morgen buien, maar ook zon. Het is 13 graden. Ook zondag buien. En dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
7: Guilty Pleasure Friday. XXL.
5: Richard de Vetter.

Love It Each Day, Ronan Keating. Iets wat je eigenlijk moet doen, hè. Gewoon blij zijn dat het licht weer aangaat. En gewoon die dag omhelzen. Net als dit weekend. En ik ga je daarbij helpen met de Guilty Pleasure Friday XXL. Om gewoon wat vrolijker het weekend in te gaan. Erik Kiekenbelt is vanavond afwezig. En ik mag dit feestje verder verzorgen. Altijd fijn. Straks heb ik nog wat informatie over de film Top Gun. En we hebben het nog even over FC Twente. Die zaterdag of zondag gaat spelen om plek 3 in de competitie. Maar allereerst gaan we even naar wat er deze week allemaal gaande is in Oostenrijk. Het Eurovisie Songfestival. Nederland is er niet bij. Dat is allemaal bekend. Dat we het boycotten. Prima. Maar het gaat wel gewoon door. Ik heb toch wel even zitten kijken. Door de boekmakers schijnt Finland hele grote kans te hebben om te winnen. En dan hebben we het over Linda Lampinius en Piet Parkone. Die staan al maanden bovenaan bij de boekmakers. En Lampinius die speelt zelf op haar viool. En dat is wel even bijzonder. Want normaal gesproken worden de instrumenten van de liedjes opgenomen. Er is niks live. Maar zij mag live viool spelen. Dus als je haar ziet in de finale, want ze hebben de finale gehaald. Dat is het lijf. Het schijnt voor die finale zelfs een reserve viool klaar te staan. Mocht er een snaar knappen, dan kan ze in ieder geval altijd nog even tweede viool spelen. Woordgrap. En dat is dus Finland. Die laat ik je zo meteen horen. Maar eerst naar een hele aparte inzending. Ik zat ernaar te kijken. Ik wist het niet, maar ik herkende hem meteen. Namelijk Boy George heeft meegedaan. Ja, dinsdagavond in de eerste halve finale leverde hij een opvallende bijdrage in aan het nummer van San Marino, het lied Superstar van zangeres Sen Hit. Hij zong aan het einde heel even mee en dat deed hij in een zilverkleurige kilt en een toepasselijk overhemd. Overigens, ondanks zijn strafblad, daar zometeen meer over. Hij is een modeliefhebber en hij verwees met de outfit naar zichzelf. Hij droeg nieuwe versies van kleding die hij zelf in de jaren 80 al aan had. Denk bijvoorbeeld aan de rok, die is geïnspireerd op de kilt waarmee ontwerper Jean-Paul Gaultier de fashionwereld opschudde. En het jasje dat lijkt op een exemplaar van de markante ontwerper Leigh Bowery, ook ooit voor Boy George gemaakt. En onder het jasje zat een overhemd dat doet denken aan een shirt van Vivienne Westwood, eens uitgebracht met bondage-achtige riempjes. En zoiets wordt een parachutistenshirt genoemd en dat is toepasselijk. Zo, dan ben je weer helemaal op de hoogte van alles wat met fashion te maken heeft. Ja, wat deed hij daar eigenlijk? Hij deed een gastrol. Hij heeft vier zinnen denk meegezongen. Aan het einde van het nummer van San Marino kwam hij tevoorschijn. En toen zong hij mee. Het heeft helaas niet mogen baten. San Marino heeft niet de finale gehaald. Er was nog even de vraag van of hij mee mocht doen. Want ik wist dat zelf helemaal niet. Maar blijkbaar had hij een strafblad. Hij werd in 2009 veroordeeld voor het opsluiten van een mannelijke escort in zijn huis door hem met handboeien vast te maken aan een muur. Hij kreeg 15 maanden cel, maar kwam na 4 maanden vrij met een enkelband. En George die weet zijn gedrag aan overmatig drugs gebruiken. Dus dat was wel jammer. Hij deed mee met San Marino en dat was eigenlijk best wel een leuk nummertje. Zometeen de inzending van Finland die een grote kans maakt om te winnen. Maar allereerst, helemaal aan het einde hoor je hem. Sen Hit en Boy George met Superstar voor San Marino.

dat was Finland, een van de grote kanshebbers om de titel bij het Eurovisie Songfestival mee naar huis te nemen aanstaande zaterdag. En dat is morgenavond. Dan kun je zien de finale van het Eurovisie Songfestival. En daarvoor San Marino samen met Boy George. Zometeen, dit weekend is toch wel een sportweekend. Want mijn clubje SV Delden moet zondag voetballen. En dan gaat het erom, er zijn nog 2 wedstrijden te spelen. Moeten punten gepakt worden. En dan gaat het erom, gaan ze rechtstreeks degraderen? Dat hoop ik niet. Of gaan ze nog de play-offs? Ze staan nu op een play-off plaats. Laten we hopen dat ze daar blijven. Ik mag weer de omroeper zijn. Dus ik ga de mensen vermaken aanstaande zondag. En ik hoop dat het een feestje wordt. En datzelfde feestje hoop ik ook bij Twente. Daar ga ik het zo meteen even over hebben. Maar allereerst. Ten Swendor.

Hardline, according to Trent Darby, if you let me stay. En daarmee aangeland bij... Ja, we gaan toch even naar het weekend kijken. De uiterzwaaiwedstrijd, zo noemen ze het wel, van Twente. Na vier wedstrijden stond Twente met 3 punten op de 14e plaats in de Eredivisie. Jozef Oosting werd ontslagen en we zitten inmiddels 33 wedstrijden verder. En de wereld ziet er heel anders uit in Enschede. De ploeg staat derde en heeft sinds speelronde 4 geen uitwedstrijd meer verloren. Maar op papier moet het moeilijkste nog komen. Namelijk zondag gaat de FC Twente op bezoek bij de landskampioen PSV. Er is nog veel mogelijk. Bij winst wordt FC Twente sowieso derde. En plaatst de ploeg zich voor de derde voorronde van de Champions League. Een gelijkspel betekent de vierde plaats. Tweede voorronde Europa League. Mits NEC Nijmegen wint van Go Ahead Eagles. Daar ga ik wel van uit. En bij een nederlaag kan FC Twente zelfs nog vijfde worden. En de play-offs in gaan. Dan moeten NEC en Ajax uit tegen Heerenveen. Dan moet ik nog maar zien dat ze daar winnen, Ajax. Maar die moeten dan winnen. Dus het kan alle kanten op. De belangen zijn groot, waardoor vrijdagmiddag er veel media uitrukte om even met wat mensen te praten. De spanning loopt dus op richting zondag. En daar merkte Bart van Rooy nog eigenlijk weinig van. Hij zegt het voelt als een normale dag, een normale week. Al dus de rechtsback van Twente die afgelopen zondag werd verkozen tot FC Twente Speler van het Jaar. En daar ben ik het helemaal mee eens. Soms denk ik van, Ronald Koeman, kijk eens even naar ons badje. Vrijdagochtend stond de analyse van de tegenstander PSV op het programma. Ongetwijfeld komt uit die analyse de conclusie, PSV kan heel goed voetballen. Ja, ongelooflijk. Je verzint het niet. De Eindhovenaren werden de vroegste eredivisiekampioen ooit en steken er met kop en schouders bovenuit op dit moment in Nederland. Ja, het gaat in de media wel veel over dat PSV al is uitgespeeld en dat een aantal spelers op dat vlak ook geen WK van het met de WK geen blessure wil oplopen. Maar Bart van Rooy zegt, daar kan ik niks mee. Natuurlijk hoop je misschien dat ze versnelling lager spelen. Maar daar mogen wij als Twente niet van uitgaan. Wij moeten gewoon zorgen dat we er helemaal klaar voor zijn en 100% geven. Dan kun je het in ieder geval jezelf niet verwijten. Daar heeft hij gelijk mee. Vak P die heeft de supporters opgeroepen om de spelers zaterdag, als de selectie richting Eindhoven vertrekt, massaal te komen uitzwaaien bij het trainingscentrum in Hengelo. Maar ook op de viaducten van de A35 en de A1. Van Rooy zegt, ik ben benieuwd. Ik had bij mijn vorige club NEC een aantal keer gehad. Ja, het is gewoon hartstikke mooi kippenvel. Het leeft ontzettend in de regio en zo'n uitzwaaiactie is motiverend. Nou ja, ze hebben in ieder geval geen Lars Unnerstal, die zich de laatste weken onderscheiden met goede reddingen. Maar Titon die zal het doel verdedigen en dat is een zeer goede doelman. Dus laten we hopen dat ze de nul houden. Dan gaan we in ieder geval niet verliezen, heeft een wijsman ooit gezegd. En ja, het is alweer lang geleden, maar ooit was dit het nummer van Twente. Als het gedraaid werd en ze wonnen, dan hoorde je Janne Smit, Eleonora.

0: Is hij nou al afgelopen?
1: Guilty Pleasure Friday.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer.

0: kopen. Met een groen. Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflo S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de Bloemenbuurt. De gemeente wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe bewoners van Hart van Zuid straks massaal gratis parkeren in de omliggende wijken. Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Ze mogen meedenken over de inrichting van hun straat en de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Voor een eerste parkeervergunning betalen bewoners straks ruim €40 per jaar. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet steeds vaker ernstig verwaarloosde huisdieren. Volgens dierenarts Bob Bolsje uit Hengelo hebben baasjes vaak niet door hoe ziek hun dier is. Magere dieren of slechte gebitten worden soms te laat behandeld met ernstige gevolgen. Volgens de inspectiedienst spelen de coronaperiode en stijgende kosten daarbij een rol. Mensen wachten vaker met een bezoek aan de dierenarts. Voor minima bestaan wel hulpprogramma's, zoals dierenvoedselbanken en financiële steun via Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Ook denken veel dierenartsen mee over betalingsregelingen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het blijft droog en de temperaturen dalen vannacht naar zo'n 5 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. En het is fris, met maxima die rond de 12 graden liggen. Vanaf woensdag valt er meer regen.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Luister steeds naar de Guilty Pleasure Friday XXL hier op Trent FM. Ik wil het even gaan hebben over een musical. Als ik zeg Wijn van den Bos, dan hoor ik je thuis denken. Ik moest ook even nadenken. Nederlandse actrice, ze heeft ooit gespeeld in de serie Spanga's. Maar ze heeft voornamelijk musicals gedaan. Een beetje begonnen bij, toen was ze volgens mij 10 jaar oud, bij de Efteling. Een kinderrol in The Sound of Music, bij het Efteling Theater. Maar daarna heel veel musicals gedaan. Mary Poppins, Droomvluchten ook in de Efteling. Maar nu, ze heeft nog Get On Your Feet van Gloria Estefan. Dat was ook een musical. En ook nog de musical Grease. Dus ja, het is echt gewoon een musicalster. Ze is nog vrij jong. Volgens mij 28 jaar. Maar nu heeft ze een rol gescoord in een film. Ja, de Engelse versie van de new musical The Greatest Showman. Fantastische film. Ik kan me niet voorstellen dat je hem niet hebt gezien. Ga hem anders even kijken op Netflix. De Nederlandse actrice vertolkt erin de rol van zangeres Jenny Lind, die de ster van het circus van showman P.T. Barnum wordt. De voorstelling gaat in het voorjaar van 2026 in première in het Hippodroom Theater in Bristol. Binnenkort dus. Dan is Vaya daar gewoon te zien. Nee, ja, er is één nummer waar ik altijd kippenvel van krijg van The Greatest Showman. Daar moeten we even naar gaan luisteren. En dat is ook een nummer wat zij gaat zingen. Want zij vertolkt die rol die dit gaat zingen. Never Enough.

single van Midnight Motel. De High Energy Rock Band uit Hengelo. So Long. Je kan ze zien. 30 mei staan ze in Metropool Hengelo. En dan brengen ze een nieuwe album uit. Als je denkt van, ja, waar ken ik ze van? We hebben het eind van het jaar natuurlijk hier bij Twente FM en 120 hebben de jaarlijst. De Meunige 999. Daar staan ze altijd in de top 10 vermeld. Dus je hoort het geweldig nummer. Als je meer wil weten en horen, zaterdag 30 mei. En dan is ook hun albumdag op vinyl. Kan je krijgen. Dat wat betreft Midnight Motel. Dan even iets anders. Ja, de iconische film Top Gun, die bestaat namelijk 40 jaar. Ja, waar denk je dan aan? Ik denk aan adrenaline, straaljagers, testosteron en natuurlijk Tommy Cruise. Maar ik denk ook aan Kelly McGillis, de vlieginstructrice die ze speelde. Dat was niet zozeer een personage, maar eerder een, ja, wat ik al eerder zei, een mannelijke fantasie. Ze dronk bier, keek graag naar sport en reed in een chique auto richting de zonsondergang. Ja, de filmactrice had ze eigenlijk nooit willen worden. Ze droomde van een toekomst in het theater. Maar ze werd toch dwong haar leraren van, joh, doe eens een keer een film. Die heeft ze gedaan. En aan de hand daarvan werd ze gecast voor Top Gun. En daar moest ze eigenlijk aan meedoen, want ze had een kleiner rolletje. En dan spreken ze blijkbaar af dat je meerdere rollen moet doen, een stuk of drie. Dus ze had nog één film te goed, en dat was Top Gun. Heeft natuurlijk geen windeieren gelegd, hoewel haar ster omhoog schoot. Ja, en dan krijg je het bekende, hè. Worstelen ze met de roem en de hoge druk om er mooi en sexy uit te zien. En dat was ze ook, terwijl ze zichzelf helemaal niet zo voelde. Ze kreeg waanzinnige aanbiedingen, maar twijfelde of ze daarop in moest gaan. En ze werd depressief, onzeker. En dan weet je wat er gaat gebeuren. Je kan het uittekenen. Alcoholverslaving, drugsverslaving. Dat alles heeft ze meegemaakt. Heeft ze ook overwonnen. Maar toen kwam een paar jaar geleden, in 2022, de vraag voor of ze mee wilde doen aan Top Gun 2. Ze bedankte voor de eer. Want ze zei, ach ja, ik ben oud en dik. En ik zie er niet uit, zoals je van iemand van mij leeft. Ik zie er gewoon uit zoals je wel van iemand mag verwachten. Niet zoals Tom Cruise, die er nog steeds uitziet alsof hij 18 is. Dus ze deed niet mee. En nu leeft deze 68e, inmiddels oud filmster, een rustig, klein en fijn leven in een blokhut in de uitgestrekte bergen van North Carolina. En ze schetst aan de Spaanse krant El País dat ze naar de supermarkt kan zonder dat iemand haar lastig valt. Dat is altijd wel lekker. Al geeft ze toe dat ze zich soms stiekem afvraagt of Take My Breath Away, een liedje uit Top Gun, wordt gedraaid omdat toch iemand haar stiekem herkent.

0: UB40, Where Did I Go Wrong? En daarmee aan het einde gekomen van deze Guilty Pleasure XXL. Op deze vrijdag hier bij Twente FM. 4 uurtjes lang langs de meest foute tracks. Zometeen de nachtdienst. En morgen vroeg zijn we er weer met de live show van de ochtendshow van Twente FM. Ik ben er zelf weer maandagavond met de avonddienst vanaf 7 uur. En daar heb ik onder andere contact met de Yard Legend. En dat is een man, ja, ik vind het ongelooflijk, die knapt voor andere mensen een tuin op. Als hij ergens loopt en dan ziet dat een tuin verwaarloosd is, gaat hij hem gewoon kosteloos opknappen voor ze. En dat is fantastisch. En daar spreekt hij natuurlijk met de mensen. En er zit altijd een verhaal achter waarom iemand een tuin laat een beetje laten verkwanselen, een beetje verwaarloosd. Dus niet altijd moedwil, maar het is soms ook gewoon onmacht. En deze legend, dat is het, de Yard Legend, die knapt het op. Dus als je daar meer over wil horen, aanstaande maandagavond vanaf 7 uur ben ik terug met de avonddienst.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doet dat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister. Wil jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
0: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis.

0: dicht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.
2: I am too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Asielminister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markkensauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markkensauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. In Gorkum is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk zo'n 3000 bezoekers. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht. Volgens hem ging het besluit en de communicatie over het AZC te snel. Er waren de afgelopen tijd protesten. In een deel van Loosdrecht geldt nu een noodverordening. Mensen mogen niet zomaar bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. En naast alle protesten tegen het AZC zijn er ook veel mensen die de vluchtelingen een hart onder de riem steken. Bij de noodopvang in Loosdrecht zijn al meerdere postzakken vol kaartjes en brieven binnengekomen. Er worden ook kaartjes verzonden naar het personeel van de opvang en het gemeentebestuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM. In

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van de besmetting en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. Bij een steekpartij in Eindhoven is vanavond een man zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in een horecazaak waar de verdachte en het slachtoffer ruzie kregen. Het slachtoffer vluchtte en belde aan bij een woning in de buurt voor hulp. De politie heeft later de verdachte aangehouden. Janine Hennis Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging bij de VN. Hennis Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En in Rotterdam is vanavond een waterleiding gesprongen, meldt Rijnmond. De straat stond daardoor blank en zeker 40 woningen zijn ontruimd. Hulpdiensten hebben de bewoners opgevangen. Ook moesten waterleidingbedrijven de boel herstellen. Wanneer de mensen terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook tijd voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het Hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met twee anderen geëxecuteerd.